0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçaose vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken. En er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ruim 100 democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de militaire hulp aan Israël stopzetten. Het voorstel is verworpen, maar laat zien dat de verdeeldheid binnen de Democratische Partij flink groeit. Veel democraten zijn een stuk kritischer geworden op de Amerikaanse steun aan Israël en de oorlog in Gaza. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een nieuwe wet over dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden voorlopig geblokkeerd. Die wet moest het arresteren van dienstplichtontduikers tijdelijk stopzetten. Volgens het Hof is deze poging van de regering Netanyahu om ultra-orthodoxe Joden vrij te stellen van hun dienstplicht mogelijk in strijd met eerdere rechterlijke uitspraken. Critici noemen de wet pure discriminatie, omdat andere ontduikers van de dienstplicht in Israël wel kunnen worden opgepakt. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.
2: Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

Ja, daar moeten ze natuurlijk wel een einde aan zitten, hè. Laten we eerlijk wezen. Voor de ambulance hoor je met WhatsApp, de live versie, hè, de speciale edit. Ja, goedemorgen. Het is donderdag 16 juli alweer geworden. Ja, gisteravond, we hebben het gezien, hè. Argentinië heeft gewonnen. Dat betekent dus dat ze door zijn naar de finale. En dat betekent dus zondag om 9 uur Spanje-Argentinië. En zaterdag de troostfinale. Ja, ik snap niet dat ze dat in het leven geroepen hebben, maar het is er. Dat is de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. Hè? Ja, en dat begint zaterdag om 11 uur, maar zondag om 9 uur dus de daadwerkelijke finale. Hè? Want ja, Argentinië heeft dus gewonnen van Engeland. Hè? Ja, zo is het maar net. Ja, nou, ik weet het niet hoor. Het is een beetje een apart verhaal. Er zijn allemaal al verhalen, zeg maar, via internet te lezen dat dat allemaal voorbestemd is. En dat men het allemaal zo geregisseerd heeft dat Argentinië uiteindelijk in de finale speelt. Samen met Spanje. En nou lees ik vanmorgen ook nog een keer dat er wat Argentijnse spelers afgelopen woensdag na de 1-2 zege op Engeland in de halve finale van het WK voetbal politieke spandoeken hebben omhoog gehouden met de tekst Las Malvinas.

Luzon, Argentina's, oftewel de Falklandeilanden. Ja, het is een strijd met de regels van de FIFA. Want je mag geen politieke leuzen op het veld doen. Dus ja, ik zou zeggen, officieel moet je dan een sanctie toepassen van de FIFA. Of ze dat dus ook inderdaad gaan doen, weet ik dus niet. Nou ja, in elk geval, de gedragscode voor wedstrijden van de FIFA die verbiedt namelijk spandoeken, vlaggen, flyers, kleding en andere voorwerpen van politiek beledigende of discriminerende aard. Ja, de Argentijnse bond die kan door deze actie een straf verwachten. Nou ja, wel opvallend is dat de bond ook zelf foto's van de spandoeken op social media deelt. Zoals bijvoorbeeld te zien is op internet. Dus ze staan ook wel een klein beetje achter de actie, zou je dan kunnen zeggen. Hè? Ja. Maar ja, ik zou dan zeggen als FIFA, hou je rug recht. Er is gedemonstreerd door Argentinië. Een sanctie bijvoorbeeld, hè? Disqualificeren de ploeg van Argentinië. Zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn, hè? Ja, want ja, het mag officieel niet, hè? Dus ja, waarom zou je geen lijn trekken, hè? Maar goed, ik ben geen voetbalexpert en ik weet ook niet hoe precies die regels zijn. Maar ja, de gedragscode die liegt er niet om, hè? Nee. Goed, het is donderdag 16-7. We gaan er weer voor. Goedemorgen.

0: een klein beetje mode kan geen kwaad, hè? Nee, Bruno Mars hoorde je met Versace on the floor, hè? Ja. Voor de wekker wakker op deze donderdag 16-7. Het is vandaag een gedenkwaardige dag. In 622 op deze dag. Mohammed die emigreert met zijn volgelingen van Mekka naar Medina en sticht daar een moslimgemeenschap. Dat is trouwens het begin van de islamitische jaartelling. Ja, dat is trouwens ook nog slecht nieuws te melden, want in 1212 is het een treurige dag voor de moslims in Spanje. Vlakbij Las Navas de Tolosa worden ze verslagen door christelijke legers onder leiding van koning Alfons van Castille. Het is het begin van de het begin van het einde van de Moorse overheersing van Spanje. En later zouden ze zich ook moeten terugtrekken in Afrika. Ja, en ook gedenkwaardig als laatste berichtje uit het verleden. 1482, Jan van Schaffelaar, die springt van de kerktoren van Barneveld. Dat doet hij omdat de toren belegerd is door de hoeken. Nou ja, van Schaffelaar overleeft het niet. Hij laat op dat moment een vrouw en een dochter na. Een standbeeld bij de kerk in Barneveld herinnert aan de sprong. Ja, in 1482, hè. Ja, vandaag is het vrij zonnig. In het noorden komt er nog wel wat bewolking voor. In het zuidoosten wordt het 30 tot 31 graden. Op andere plekken komt hij niet hoger dan de 29 graden. In het noordoosten de laagste temperaturen en daar neemt ook de kans op een onweersbuitje toe. Ja, gisteren bleef het uit, althans in de buurt van het Van Vliethuis. Was er geen onweer, terwijl ik het wel gezegd had, van dat zou kunnen. Hè? En we hoopten er ook een beetje op, maar dat was dus niet zo. Nee, als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan kan er ook weer wat regen vallen. Al blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen een stuk koeler, dan is er zon, wolken en ook een lokale bui. Temperaturen morgen liggen tussen de 22 en de 28 graden in de lage landen. Hè. Dus een beetje afscheid nemen van de warmte. Alhoewel, ik hoop niet helemaal, maar wel voor een gedeelte. Hè.
1: Hey Gary.
0: Dit is Gavin Barlow en Hang On.

0: Vlinder is de dagtopper, de Tropical Summer Remix. En het knopje. Het is vandaag dus de dagtopper, hè. Goed, we kijken even naar de files. Waar is het druk op de weg? Nou ja, het is sowieso druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt EMS en Naar de West, daar wordt aan de weg gewerkt. Zethoogenbosch Utrecht is het ook druk bij Empel en Waardenburg. Richting Amsterdam, de A4 vanaf Den Haag tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Daar staat 10 minuten vertraging. Amstelveen, Alkmaar, Diemen, Amstelveen. De A9 is het druk op de weg. Alkmaar, Amstelveen. Ook nog een keer bij de Wijkertunnel. Daar wordt aan de weg gewerkt, dus daar is ook vertraging. Arnhem, Utrecht. Daar is 9 minuten vertraging. Rotterdam, Europoort. Daar begint de drukte ook weer aan te stelpen. Daar is al 4 kilometer file. Oftewel 4 minuten vertraging. Gouda, Hoek van Holland, Kleinpolderplein, wegwerkzaamheden. Daar is de boel ook dicht. Sowieso nog tot 17 juli. Dus morgen dan wordt het afgerond en dan kun je daar weer gewoon doorrijden. Breda-Gorinchem, de A27 bij Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Daar staat 8 minuten vertraging. En tot besluit hebben we ook nog de A30. Dat is even iets verder weg. Ede-Barneveld richting de aansluiting met de A1. Daar wordt aan de weg gewerkt. Dus daar is het een klein beetje druk op de weg. Dus mocht je daar naartoe moeten in verband met je werk, hou rekening met wat vertraging.
1: Begin de dag met een lach.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.
3: Radio, radio, radio, u luistert naar de radio, radio. De radio staat aan, jouw radio, padapam, met straks de volgende onderwerpen. Maar eerst verkeersinformatie. De A4 is afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd 2 keer de A5 te nemen. Dan heb je ook een A4. Wat is dit nou? Andere onderwerpen. Wetenschappers gaan er steeds meer van uit dat er wel degelijk sprake kan zijn van menselijk leven in Almere. En de uitvinder van de afstandsbediening is overleden. Maar niemand weet waar hij ligt. Oh ja. Ook zometeen, veel mensen uit de zogenaamde protestgeneratie wilden eerst niet eens geboren worden. Straks bij ons hier iemand die wel geboren werd. En hij staat nog steeds, als hij zelf zegt, ontzettend pissig over. Hij vindt dat de overheid verantwoordelijk is. Maar nu eerst, ergens geen geld voor hebben. Het overkwam Mike Verhoef. Hij schreef er een boek over. Kutzooi. En hij zit hier onder mij. Mike, ik ga even van je af. Mike, vertel eens, je had even zijn... Kijk, natuurlijk, en daar zit natuurlijk in eerste instantie het radiostation met zo'n 70% Nederlands repertoire. Is een van de grote spelers in de markt. En dat zonder grote DJ's achter de microfoons, maar wel met microfoons in de DJ's. Ik heb het natuurlijk over 100% anaal. Radio, radio, radio. Radio. Oh, we hebben een sportflits. Anton, jij staat nu in het Sportpaleis. Ja, zojuist is hier de wielrenner van het jaar verkozen. En dit keer is dat Arjen Robben. Arjen Robben, zojuist zeer tegen zijn zin in uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Hij zei, jongens, ik ben helemaal geen wielrenner. Ja, nee, riepen ze hier, wij ook niet. Hoe het ook zij, Arjen Robben kreeg ze juist een dikke stempel in zijn gezicht met ze, ik ben wielrenner van het jaar erop. House for sale, you can read. Onze volgende gast is een dyslectische schrijver. Dat hoor je niet vaak. Hartelijk welkom. U heeft een Ramon geschreven. Op de achterflap noemt u het zelf een autobiografisch verhaal dat geteld moest worden. Wat bedoelt u ermee? Ik begrijp natuurlijk dat er zijn diverse aspecten ook in de... Als je kijkt naar de hoogconjunctuur en de laag... Ik zeg het is juni, maar dit blijft even tussen mei en juli. Padapam, padapam, padapam. Dit is de nieuwste plaat van Ludwig van Beethoven. Je luistert nog steeds naar Radio 4. De lekkerste classics van Nederland. Straks de laatste jaren tijden van Vivaldi. En moeilijke muziek van Philip Glass. Ja, Jeroen van Inkel, leuk dat je er bent. Je bent DJ, ook wel disc jockey. Vanwege je kleine postuur word je ook wel compact disc jockey genoemd. Stoort je dat? House for sale. Ons volgende onderwerp kwam via de mail binnen. Waarom kan er niet nog iemand in een trio zonder dat het dan meteen weer een kwartet wordt? Die vraag kregen wij van het 7-man sterke duo Wim en Antje en Sjaak en Ewout en Gert en Hermien en Mirella. Mega vet, lekker track feedback was dat. Dat was Fuck You Motherfucker van Bert Minton en de Spinners.
4: Hij zorgt voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
2: Back to the 80s. Back.

0: was hij weer, de basis, André Hazes, diep in mijn hart, in de ethische remix, samengesteld door de voice-over. Ja, goedemorgen, het is donderdag, mocht je net de radio aanzetten, 16 juli is het. Ja, het is vandaag een dag van heel veel voetbalminnend Argentinië, want Argentinië heeft zich weer op kenmerkende wijze geplaatst voor de tweede WK-finale op rij. De regerende wereldkampioen die vocht zich in de slotminuten na een achterstand toch nog langs Engeland. Dat was een, natuurlijk weer een assist van Messi. Messi die heeft weer gescoord.
1: Messi weer zo'n goede voorzet. En daar is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen. Allemaal naar Messi. Het kon ook eigenlijk niet uitblijven.
0: Ja, het was bijna ook een beetje gevaarlijk. Want lang bleek alles verloren voor Argentinië. Dat kort na rust op achterstand was gekomen. Maar een niets ontziend offensief leverde twee late goals en de zege op. In de zevende finale uit de geschiedenis van Argentijnen is nu Spanje de tegenstander. Die wedstrijd wordt zondag om 9 uur gespeeld. Het wordt de finale. De grande finale. Ja, en vooraf ging het over de Falklandoorlog. De hensbal van Maradona en al die andere momenten die van Engeland Argentinië zo'n beladen voetbalstrijd maken. Ja, de bondscoaches van de Engelsen en van de Argentijnen die deden er vooraf alles aan om het vuurtje niet te hoog op te stoken. En toch was het in de tweede halve finale van dit WK een dag na het door Spanje gewonnen tactische schaakspel tegen Frankrijk van meet af aan raak. Ja, het eerste half uur bestond voor het grootste deel uit kleine en grote overtredingen. Er werd ook heel veel toegelaten in de wedstrijd. Hè. Ja, er gebeurde van alles. Tackelen, trappen, duwen, aan shirtjes trekken. Nou, uiteindelijk was de scheidsrechter het zat. Die dacht van nou, ik ga nu gele kaarten uitdelen. En dat deed hij ook. En toen werd de wedstrijd wat rustiger. Maar het bleef natuurlijk hartstikke spannend. Hè? Ja, nou, in elk geval, Argentinië is door. Aanstaande zondag dan is de grote finale. Op deze dag in 1966 staat er een liedje van de Kings op de eerste plaats. Ja, in de hoogste regionen, 4 weken lang. Het liedje toen klonk zo.

We dachten, we doen dus gek. We gaan hem een keer helemaal draaien. Ja, Henk Wijngaard en de Container Song bij Voor de Wekker Wakker. Want ik heb vernomen dat er toch wel veel vrachtwagenchauffeurs de radio aan hebben op dit ochtendradioprogramma. Hè. Ja, even kijken naar vandaag. In Italië is vandaag de uitspraak in de zaak over de ingestorte Morandibrug, waarbij ook heel veel doden zijn gevallen. En in de Tour de France staat vandaag een vlakke etappe op de planning. Dus er hoeft niet geklommen te worden. Ja, het weer vandaag, het wordt een zonnige dag. In het noorden is er nog wel wat bewolking. Het wordt ongeveer 24 graden. In het noorden tot 31 graden in Zeeuws-Vlaanderen, het zuiden van Nederland en ook een groot gedeelte van Duitsland. En later op de dag kan er ook in het noordoosten, als het allemaal mee zit, weer een buitje vallen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Zo schrijft hij op zijn sociaal media platform. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Die zaak kwam uit toen de man een naaktfoto van hen beiden naar de locatiemanager van de instelling stuurde. De Verenigde Staten hebben een olietanker die op weg was naar Iran uitgeschakeld. Volgens het leger negeerde het schip dat onder Curaçao's vlag zou varen herhaaldelijk waarschuwingen om te stoppen. Het schip is mogelijk onderdeel van de Russische schaduwvloot. De registratie in Curaçao zou vals zijn. De Amerikanen hebben vannacht verschillende doelen in Iran aangevallen. Aan de kust langs de straat van Hormuz, maar ook elders in het land. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen in een auto aangehouden die mogelijk iemand ontvoerd zouden hebben. Ook de mogelijk ontvoerde persoon werd in de auto van de verdachte aangetroffen. Bij de achtervolging waren naast tientallen politievoertuigen ook een politiehelikopter en een drone betrokken en er zijn waarschuwingsschoten gelost. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
3: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Want jij blijft mijn knappe gast.
1: Fuck it. Ja, zo heten ze. Dus niet UCK, maar OK. Fuck it. En de knappe gast. Binnenkort is het ook nog een keer dagtopper, hè? Dus dan weet je dat, hè? Hoor je hem weer een keer voorbij komen. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het tweede uur is weer een feit geworden op deze donderdag 16 juli. Ja. Ja, vandaag wordt in Italië de uitspraak verwacht in het proces over de ramp met de Morandi-brug bij Genua. Die stortte 8 jaar geleden in. 43 doden tot gevolg. Justitie zegt dat er sprake was van nalatigheid. Ja, het gaat tientallen mensen vervolgen vandaag. En op het festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde begint de Zwarte Cross. Het is het vierdaagse festival in de Achterhoek. En daar komen veel mensen op af. 250.000 bezoekers. Dus dat wordt weer feestvieren. Ja, ik hoop dat het op tv ook weer te zien is. Althans, een gedeelte daarvan. Want dat vind ik wel leuk om even te kijken. Ik ben er ooit een keer geweest, maar dat gaat er gewoon al jaren geleden. En ja, het is toch wel een van die dingetjes waar de extreme aan bod komen. Hè? Van orgeljoken tot aan normaal. Dus er komt eigenlijk van alles voorbij daar op die Zwarte Crossen. Ja, en ik had vernomen, ik weet het niet helemaal zeker, maar het duurt nog eventjes. Maar hij is al vertrokken, hè? Hij is al vertrokken. Hij wil dit jaar gewoon een keer op tijd zijn. Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Hè. Want elk jaar komt hij te laat en zo. En dan wil het maar niet lukken. En dan heeft hij weer file en dan zit het weer tegen. Maar hij is vertrokken, dus ik hoop dat hij op tijd is.

flitsschijf nog tot en met zaterdag. Bauza. I love myself. Ja, als je al niet van jezelf kan houden, hoe kun je dan van een ander houden, zeggen ze wel eens. Hè? Ja, en zo is het maar net. Ja, goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag 16 juli. Het is 8:03. Ik ga eventjes naar de andere studio. Ben ik zo weer terug, want ik moet het nieuws inspreken volgens mij. Hè? Ja, dus tot zo.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuilt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro 3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro 3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet. Langstraat FM. Dit is de dagtopper.

0: Fijn, Mieke, je had gebeld. Ja, klopt. Bedankt voor bellen. Joep. En wij gaan er hier even uit voor de reclame. Tot zo. Pom. Over mensen kunnen we heel kort zijn. Je slacht ze niet, je verpakt ze niet. En je legt ze helemaal niet in de koeling bij Albert Heijn.
1: Zeg nee tegen kannibalisme. Stop het eten van mensenvlees.
0: Giro Iman ABL 0078987. Kannibalisme.nl. Pom. Steeds minder mensen eten kaarsvet. Om te weten hoeveel mensen dat zijn, doet Stichting Kaarsvet onderzoek. Daarvoor is geld nodig. Veel geld. Uw geld. Word donateur. Er stort maandelijks 8000 euro. Op mijn rekening Giro Iman ABL 0078982. Radio. Jij luistert nog steeds naar Robin en Corné. We hebben Sjoerd aan de telefoon. Hallo, Sjoerd, je had gebeld. Ja, klopt. Bedankt voor bellen. Joe, en wij gaan hier door Radio. Dan dat nieuwe televisieprogramma van John de Mol. Het heet De Hel. 10 mensen moeten in Schiedam gaan wonen. Verder geen spelregels, het wordt niet uitgezonden. Ja. Prem, wat vind jij ervan? De gezamenlijke omroepen beginnen volgende week met de top 20.000 aller tijden. Met de 20.000 lekkerste hits, zoals bepaald door de luisteraar. Het wordt een lange zit. Verwacht wordt dat het 5 kabinetten Rutte duurt voor ze aangekomen bij Bohemian Rhapsody. Dit is radio. Parapam, Nederlandse vrouw geeft er uiterlijk een 7. Dat meldt nu.nl. Het is nog onduidelijk over welke Nederlandse vrouw het gaat. En het is vandaag precies 200 jaar geleden dat de spatiebalk werd uitgevonden. Over de hele wereld zijn er festiviteiten en staan mensen stil tussen twee woorden. Gausverzeg. Erika, ben je daar? Ja? Nou, Erika, je klinkt wat ver weg. Zo beter? Nou, dat is nog steeds een beetje ver. Hé, dan weet ik even niet hoe ik alles al beter, Erika. Maar goed, we hebben weinig tijd. Je hebt het juist gehoord. Ik zou zeggen, zeg het maar. Ja, ik dacht dat het Gerard Joling was. Oei, dat zat er heel ver naast. Hoe zeg je dat? Dat was dan de goede richting, maar het is heel ver naast. Ja, voelde ik je beter, zeg ik dan maar. Nou, je krijgt in ieder geval 2 kaarten voor de Miracle of East 2. Oh, daar ben ik heel blij mee. Nou, geweldig. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het een leuke film is. Nou, denk het wel, toch? Laat ons dat van je horen. Ja, zal ik doen. Ja, dat veel succes met het programma. Ja, bedankt, Erika. Ik vind het echt gek. Nou, dat is altijd fijn om te horen. En bedankt voor de kaarten. Ja, niks te danken. Ik hoop dat jij een leuke avond hebt. Nou, ik verheug me in ieder geval heel erg op. Wij hopen dat jij nog een keer mee wilt doen. Oh, dat lijkt me leuk. Ja, je was echt een gezellige kandidaat. Nou, dankjewel. En jij bedankt voor meespelen. Ik vond het heel leuk om mee te doen. Nou, veel plezier met de film. Ja, gaat helemaal goed komen. Nou, ik hoor het al. Je hebt er in ieder geval zin in. Ja, absoluut. Ik zou het horen wat ik ervan vond. Ja, doe dat zeker. Je weet ons te vinden, hè? Ja, komt voor elkaar. Goed, blijf even hangen. Noteer even je gegevens. En dan komen die kaarten vanzelf je kant op. Doe ik. Moeten die kaarten morgen bij jou in de bus zijn? Top, ik heb er zin in. Zit jij morgen lekker in de film? Jullie zijn geweldig. Ja, ben je er blij mee? Ja, super. Nou, mooi. Weer helemaal blij. Ja, hoor ik wel. Hé, hey, Erika, tot horen. Ja, tot de volgende keer. Hé, hey, morgenavond dus vrijhouden in je agenda, hè? Ja, nee, doe ik. Ik kan er niks staan. Dus, oh, dat komt dus heel goed uit. Ja, oké. Okay. Hey, je moet hier weer door. Nog een fijne dag verder. Ja, jullie ook goed in de rest daar. Ja, zal ik doen. Ik blijf even hangen. Ja, blijf even aan de lijn. Dan gaat het helemaal goed komen. Oké, dan. Dan zeg ik veel plezier bij de Miracle of East 2. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Oké, super bedankt. Het gaat je goed, Erika. Ach, man, hou je bek. Hou zelf je bek. Hou doen, hè. Jou doen. Groetjes. Leuk dat is Erika. Tijd voor een plaatje.
2: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
3: Check. 1, 2, 3. In the place to be. This one's for the electric generation. Introducing the ultimate sound. This track's called

Ja, het is ook feest in Chili vandaag. Het is het feest van de heilige maagd Maria van de berg Carmel. Dan valse, jaarlijks op 16 juli. En is in Chili een nationale feestdag. De berg Carmel in het heilige land wordt in de Bijbel genoemd als de plek waar Elia streed tegen de profeten van de afgod Baal. Ja. In de 12e eeuw lieten de kluizenaars zich door het geloof van de profeet Elia inspireren en vestigden zich op de berg Carmel onder bescherming van de heilige maagd. Ja, ze legden de basis voor de latere orders van de Karmelieten en de Karmelitessen. Ja, de heilige Karmeliet Simon Stock kreeg in de nacht van 15 op 16 juli 1251 een verschijning van de heilige maagd Maria. Ja, vandaag is het dus feest, vooral in Chili, op deze donderdag. Die heet officieel Dia de la Virgen del Carmen. Ja, dus er wordt daar vandaag feest gevierd, hè. Ja, vandaag de Tour de France. Die gaat in oostelijke richting met een overwegend vlakke 12e etappe. Die wel drie kleine klimmetjes heeft van de vierde categorie. De top van de laatste klim ligt op 13,5 kilometer van de eindstreep. Ja. En op 20 juli dan beginnen wij met de Franse Week. En dat is leuk om te melden dat er een school in Drunen mee gaat doen. Die gaan namelijk liedjes uitzoeken. Ja, de Franse les. Ik heb contact gezocht met een leraar Frans die daar les geeft in Drunen. En die gaat wat Franse liedjes uitzoeken. En het lijstje ook in de klas bespreken. Dus dat is wel leuk. Het programma Voor de Wekker Wakker krijgt dus ook een beetje een onderwijsachtig karakter. Ja, leuk. Goed, de Franse Week dus. Op 20 juli gaat het beginnen. Franse Week. Van 20 tot 20.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Voor de wekker, wakker.

heb dit liedje nog nooit gedraaid. Nee, The Manio David en Born With A Broken Heart. Ja, het is een liedje uit 2024, als ik het goed heb. Hè? Dat is al een tijdje geleden in elk geval. En het was een redelijk liedje, een redelijk hitje in de hitparade. Niet echt hoog stond het toen, maar het heeft toen wel een klein beetje gescoord. Hè? Ja, het is trouwens een leuke hoes ook, met een hartje dat dan gebroken is. En dan Born With A Broken Heart. Ja, je zal er maar mee geboren zijn, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Amerikaanse militaire hoofdkwartier in het Midden-Oosten, CENTCOM, heeft dat gemeld dat er een tweede aanvalsgolf is afgerond. En de Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33,1% gevuld. En dat is veel te weinig. Het niveau ligt nog ver onder de ongeveer 80% die de gasunie voor de winter gaat adviseren. Want ja, we moeten van de winter natuurlijk genoeg gas hebben. Anders dan redden we het niet, hè? Nee. Een leuk liedje binnengekregen van Zico via de pluggers-e-mail. Via voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. Of ze het liedje Bindingsangst wilden gaan draaien. Nou, natuurlijk. Komt-ie aan. Hier is Zico.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. Dit heeft vooral te maken met het voorjaar, omdat er dan meer seizoenswerk is. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen, waarna de regering een aanklacht indiende. De krant vindt dit een inperking van de persvrijheid. De Amerikaanse president Trump wil dat zijn immigratiedienst ICE de verkeerscontroles van vermeend illegale immigranten weer gaat hervatten. De controles waren opgeschort vanwege twee dodelijke schietincidenten in korte tijd in Texas en in Maine. De dienst wilde de procedures gaan evalueren en de werkwijze van de agenten onderzoeken. Maar Trump heeft dit besluit nu herroepen. Het Medisch Tuchtcollege in Den Bosch heeft twee psychiaters en een verpleegkundige gestraft voor het aangaan van seksuele relaties met oud-patiënten. De psychiaters hebben hun registratie verloren en mogen hun beroep niet meer uitoefenen. De verpleegkundige is voor een half jaar geschorst. Zij ging bij haar thuis een relatie aan met een oud-patiënt uit een opvanghotel voor vluchtelingen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.

0: 100% voor jou.
1: Voor de wekker wakker.
0: Info. Oh, yeah, yeah, yeah. En hits. Langstraat.

0: mit Lampen aus die 60er, ja. Die klirren nur länger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Böbelste.
1: Ein deutsches Schallplatte, hör ihr von Oimara in die Wackelkontakte. Jawohl, guten Morgen. Ein schönes guten Morgen. Ein Willkommen auf dieses Radioprogramm. Ah nee, joh, Duits is niet één van mijn sterkste kanten. En ik wil dat ook niet trouwens, nee. Goed voor de wekker wakker, het is vandaag donderdag 16-7. Ja, er is in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo... heeft men een nieuwe aap ontdekt. Het is een zwarte aap met een opvallend roze oranje gekleurde huid rond de mond. Dat blijkt een nieuwe soort. Ja, de aap werd in 2008 al voor het eerst gefotografeerd tijdens onderzoek in het gebied... maar toen konden wetenschappers nog niet zeggen om welk soort het ging. Pas na de nieuwe waarnemingen, wat foto's en ook wat genetisch onderzoek is men eruit. Ja, het gaat om een bijzondere franje-aap. Ja, een onbekende franje-aap. Ja, de ontdekking is beschreven in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. De nieuwe soort heeft de wetenschappelijke naam Colobus congoensis gekregen... maar de gangbare naam is Ligwelli. Het is een naam die door mensen uit de Balanga-gemeenschap in het gebied aan de onderzoekers is doorgegeven. Een Ligwelli leeft in een afgelegen deel van het Congolese regenwoud en blijkt een zeldzame bewoner van het gebied. Ja, tussen 2018 en 2022 werden iets meer dan 100 waarnemingen gedaan. Ja, de meeste kwamen uit een beperkt gebied langs de Lomani-rivier. En nou uit onderzoek in een aantal

dorp blijkt dat de aap bij veel lokale bewoners nauwelijks bekend was. Slechts enkele gemeenschappen konden het dier herkennen. Dus dat is wel leuk. Men heeft gewoon weer een nieuwe apensoort ontdekt in Congo. Hè? Ja, een zwarte aap met oranje lippen. Ja, oranje lippen. Je hoort het goed, hè? Goed voor de wekker wakker. Het is tijd om eens even lekker te beginnen met een lach vandaag. Oftewel, begin de dag met een lach.

0: komt wat anders voor jou. Heb ik deze verrast voor jou? Ze ging de kop. En door terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent het terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zeg, nee man, ik zeg mijn schoonmoeder eerst en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Hi Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op man, ijsbier. Ik zeg, nee man, echt niet, echt niet.
1: Eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis.
0: Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal, met bitterballen, vlammetjes en mini-frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiden een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet het een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

minuut heb ik 10 van die mini frikandelletjes met mayonaise op. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rood-wit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zei, vriend, hey, ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras, in het openbaar. Een weestuin roken hier op het terras. Iedereen wijst, hey, vriend. Hey, ha, ha, ha.

0: Op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie haar, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan een biertje drinken. Nee, het is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handig? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis.
0: Maar, no

Goedemorgen.

0: physique. Puissance issue.
1: Jaune. Y'a rien, puis je l'ai qui est.
2: Je vais. Je fais et je viens. Entre tes reins.
1: Jaune, à être notre hoogtepunte.
2: Je vais et je viens. Je me retiens.
3: Non.
1: Y'a. Jawel, jawel, daar gaat ie. Zo, jongens. Nou, het was een revolutionair blaadje uit de jaren 80 was het volgens mij. Hè? Ja, Serge Gainsbourg en Jane Birkin met Je t'aime mon plus. In het kader van de Franse week, want die zitten natuurlijk aan te komen. En dan hebben we een week lang extra Franse liedjes. Ja, ik zei het al, we krijgen dan een beetje hulp van een Franse leraar. Want die geeft les in Drunen. En die zal met zijn klas wat liedjes gaan bespreken. En dan geeft hij de liedjes door via het e-mailadres woordenwekkerwakker@gmail.com. Ja, goed, het is bijna gebeurd met het wereldkampioenschap voetbal. We hebben natuurlijk nog de troostfinale. En we hebben natuurlijk de grande finale. Ja, en daar zit natuurlijk Argentinië in en Spanje. Ja, gisteravond heeft Argentinië zich toch nog op het laatste moment goed vrijgevochten om te winnen van Engeland. En de bekende Martinez, die had er wat moeite mee om het te vertellen tegen de pers. Hij stotterde er een klein beetje. Maar hij is wel de grote held geworden van Argentinië.
4: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol. Perdón,
5: Está mirando Mario, está mirando Bahía, está mirando tu familia. Es una locura Argentina, es una locura este equipo. Hiciste disfrutar a 47 millones de argentinos hoy con ese cabezazo, como nunca.
4: Lo soñé, te lo juro, a Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar y... Muy difícil hoy.
1: Ja, hij had er voorhand van gedroomd, zei hij. En door de kopbal is Argentinië dus helemaal door. En met natuurlijk een fantastische assist van Lionel Messi. Hè?

0: Laat het hem. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuilt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro 3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro 3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgde dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
0: Langstraat FM. Wij zijn 100% Langstraat.

volhouden. Hè? Want als je het echt wil, dan ga je het echt bereiken, hè? Zeggen ze wel eens. Hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker, hier worden de ethische remix door de voice-over samengesteld. Dan even kijken naar het nieuws. Ja, de werkeloosheid in Nederland is in juni licht gedaald tot 3,8%, zo meldt CBS. In mei was 3,9% van de beroepsbevolking werkeloos. En in juni waren dat er 393.000. Ja, gemiddeld ging het dus iets omlaag de afgelopen 3 maanden met 5.000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk daalde in dezelfde periode met gemiddeld 6.000 per maand. Dus het houdt elkaar misschien wel een klein beetje in evenwicht, hè? Ja. Ja, het aantal vrouwelijke wethouders is na eerdere gemeenteraadsverkiezingen telkens gegroeid. Die opmars is tot stilstand gekomen. Alle nieuwe gemeentebesturen zijn nu gevormd. En blijft de teller steken op 29% wat vrouw is. Dat is hetzelfde percentage vrouwen als 4 jaar geleden. Achter dit gemiddelde schuilen grote regionale verschillen. Zo blijkt uit een analyse van de gemeentelijke formaties door de NOS en de regionale omroepen. En de Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Amerikaanse militaire hoofdkwartier in het Midden-Oosten, CENTCOM, die meldt dat. Volgens CENTCOM zijn Iraanse commandocentra's, luchtverdedigingslocaties, raket- en dronecapaciteiten en ja, kustbewakingsinstallaties getroffen. En Nederlanders krijgen uiteenlopende bedragen van hun gemeente als ze 3 jaar of langer in armoede leven. De individuele inkomenstoeslag, moet ik even kijken hoor. De IIT is bedoeld om steun te bieden, maar kan in de ene gemeente 1.000 euro hoger zijn dan in de naastgelegen plaats. En dat zijn verschillen die eigenlijk niet mogen. Dat grote verschil blijkt uit onderzoek van de Denktank, het Instituut voor Publieke Economie. Ja, de uitkomsten van het onderzoek maken pijnlijk duidelijk dat de regeling steeds meer op de postcode-loterij begint te lijken. De grote verschillen worden veroorzaakt door de uiteenlopende inkomensgrenzen die gemeenten hanteren als voorwaarde voor de eenmalige bijdrage die ze dan van de gemeente krijgen als ze arm zijn. Hè? Ja. En nog een heel vreemd bericht, maar wel leuk eigenlijk om te melden. Een boer heeft zaterdag in het Zwitserse dorp Buren een torso van een menselijk lichaam gevonden. Het hoofd, de armen en de benen, die waren weg. Het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak, die is nog bezig. Het werd gedaan in een koolzaadveld in Buren, een dorp in het kanton Solothurn, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bern. Het is ook niet duidelijk hoe het lichaam in het veld is terechtgekomen. Volgens de nieuwssite 20 minuten, zo moet ik het eigenlijk zeggen, 20 minutes, vermoeden dorpbewoners dat het om een stoffelijke rest gaat van een vrouw. Een vrouw die in het dorp is opgegroeid. Ze wordt al enkele maanden vermist. De politie wil nog niet veel kwijt over de vondst. Justitie die zegt nu dat er naar aanleiding van de ontdekking een politieoperatie is opgestart. Het onderzoek loopt nog in Bern, maar op dit moment zijn er volgens justitie geen aanwijzingen voor een misdrijf. Is wat, hè? Ja, een torso van een menselijk lichaam, hè? Oftewel alleen maar de romp, hè? Dus ja, zonder armen, zonder benen, zonder hoofd. Ja, en men kon wel vaststellen dat het om een vrouw ging. Op deze dag in 1994 staat dit liedje op de allereerste plaats. Dream.

Weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. Het doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn.

is een goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. Het doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen. Allemaal naar Messi. Het kon ook eigenlijk niet uitblijven.

Zaterdag dus om 11 uur Frankrijk-Engeland. De troostfinale in het wereldkampioenschap voetbal. En Spanje 18 uur zondag om 9 uur en de finale. Afsluiting van het WK, het wereldkampioenschap voetbal 2026. Hè? Ja. Goed, het is bijna klaar, hè? Volgens mij hebben we het gehad. Hè? Het is finito. Het is gebeurd.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet van Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
22: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
23: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuurt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro 3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro 3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno en Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de leveringszekerheid van zeldzame aardmetalen steeds verder onder druk komt te staan, vanwege de monopoliepositie van slechts enkele exporterende landen. Grondstoffen als lithium, kobalt en nikkel, onmisbaar voor computertechnologie, komen nog vooral uit China. Landen wordt aangeraden om ook ander aanbod te ontwikkelen. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven en te beschermen tegen ontbossing en de jacht. Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
8: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

bijna weekend. Het is weer donderdag. We gaan weer twee uur lang langs de lijn uitdoen. Straks gaan we even bellen met Edwin. En dan gaan we het hebben over de agenda van Gold Waalwijk. En we gaan het even hebben over de hoogspanningsleidingen. Die neergezet gaan worden. En daar ze al druk mee bezig zijn. Daar bij Tilburg. Maar er gaat ook nog een stukje door de natuur. De temperatuur op dit moment buiten is 24 graden. En we hebben twee flitsers staan. De flitser bij de benzinestation aan de rechterkant richting Breda. Die staat er al anderhalve week. En er is vandaag een nieuwe bijgekomen. En die staat tussen Hoijpolder en de afrit richting Gorinchem. Knooppunt Hoijpolder richting Gorinchem. Daar staat ook dat flitsertje. Tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch. Daar. Hou daar ook even rekening mee. Toch? Het zijn dure jongens. Ja, en ga ook niet met je scootertje of met je auto de winkelstraat in Waalwijk in. Ik kan je verzekeren, €130 met je scootertje. Hier is Valerius. MUZIEK

0: Tears and She Doesn't Mind. Je hoort het hier op Langstraat FM. En ja, er is iemand bij in de studio bij komen zitten. Hey Tom.
1: Hey, goedemorgen Erik.
0: Ja, goedemorgen. Ja, dan pak ik je meteen erbij, hè?
1: Ja, zo hoort het.
0: Heb je nog wat te melden?
1: Nou, zo snel nog even niet. Maar ik ga zo even voor je uitzoeken en dan kom ik snel weer terug.
0: Oké, okay, gisteren wel een brandje.
1: Trouwens, gisteren, ja, zeker.
0: Ja, was eigenlijk geen brandje. Maar ik lag gisteren heerlijk in de tuin. En ik was eigenlijk op plan om ergens naartoe te gaan. En op een bepaald moment gaat mijn telefoon af. Brandje. De winkelstraat in. Staat daar heel de expert vol met rook.
1: Ja, ja, dat was een bijzonder fenomeen, heb ik gezien.
0: Dat was een bijzonder fenomeentje. Het was wel bijzonder om mee te maken dat er rook is en geen vlammen. Ja, dat was een...
1: Gelukkig niet.
0: Dat was een personeelslid dat is binnengegaan. Die wist niet dat het alarm erop stond. Die hoorde het alarm ook niet afgaan. En die is even binnen geweest en die is weer naar buiten gegaan. En toen is... Ja, het rookmachine afgegaan.
1: Ja, de rest is geschiedenis, zeggen ze dan wel eens. Hè?
0: De rest is geschiedenis. Maar ja. De eigenaar was in ieder geval op tijd, dus dat was helemaal goed gekomen.
1: Ja, en geen schade dacht ik gezien te hebben. Dus,
0: nee, en de koffie smaakte goed.
1: Ja,
0: ja, de koffie smaakte goed naar de rand. Goed. Nog veel muziek onderweg. En heb jij nog wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl.

King of My Castle. Je hoorde One Do Project. We gingen even terug naar 1999. Ja, voor de mensen die in Dongen meegedaan aan het NK tegelwippen. Oftewel een tegel eruit en groen erin. Die kunnen aanstaande zaterdag nog voor de laatste keer gratis hun stoeptegels inleveren. Je moet in ieder geval een aanmeldformulier hebben dat je wel mee hebt gedaan aan het NK tegelwippen. Dus hou daar ook even rekening mee. Niet dat je nu even heel je tuin leeg gaat halen en de tegels daar gaat inleveren.

0: Dancing on the Ceiling. Je hoorde Lionel Richie. Tom, als jij nou... jij gaat binnenkort op vakantie.
1: Dat klopt.
0: En jij zit in een vliegtuig.
2: Ja.
0: Durf jij eigenlijk wel te vliegen?
2: Ja, zeker toch? Weten. Ja.
0: Je zit in een vliegtuig en dan zit je naast iemand en dan hoor je een paar met... En je hebt al een paar keer gekeken, maar ja, die mevrouw zit gewoon met haar mond dicht en je denkt van, wat is dat nou toch?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, vertel verder, ik weet niet waar je heen wil.
0: Ja, nou in ieder geval, er is op Schiphol is er een Canadese vrouw aangehouden. En die probeerde een koningspython mee het vliegtuig in te smokkelen. En een koningspython die kan tussen de 1 en 2 meter worden.
2: Ja.
0: Hij is niet giftig, het is wel een wurgslang. Dus ja, dat beestje hebben ze daar in beslag genomen.
2: Ja.
0: Ja, dan vraag ik me af, waarom neemt iemand zoiets mee?
2: Ja, goeie vraag. Ik zou het oprecht niet weten, maar ik zou hem wel kapot schrikken als het naast me zou zitten.
0: Ja, maar dat is in ieder geval niet gebeurd. De vrouw die krijgt ook nog een boete voor het smokkelen van een beschermde diersoort. Ik wist niet overigens dat dat een beschermd diersoort was. Ik vind gewoon dat ze die ik krijg gewoon kippenvel als ik die foto zie.
2: Ja, ik zie hem nou ook inderdaad. Het is een flinke joekel.
0: Ja, ik weet niet of het die joekel is, maar in ieder geval... hoe dan ga je zo'n beestje in je BH meesmokkelen? Ik denk als je dat gewoon aanvraagt misschien, dat je dat zelfs gewoon mee mag nemen.
2: Ja, ja.
0: In ieder geval procesverbaal opgemaakt voor de dame. En de NVWA woordvoerder zegt tegen RTL Nieuws dat het naar het Openbaar Ministerie gaat. En daar wordt bepaald wat de vrouw voor een boete krijgt.
2: Nou, ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, verplicht met een giftige slang het vliegtuig in de BH of zo. Ik weet het niet hoor, maar nou goed. Er zijn ook wel eens wat plaatjes gemaakt, ook over slangen. Daar zit het eentje van, Rattlesnake. We gaan even heel ver terug in de tijd. Naar 1985. Lloyd Cole. En The Commotion.

toevallig deze plaat. Lloyd Cole en de Commotions. En Rattlesnake. Ja, we gaan zo meteen luisteren naar onze enige echte nieuwslezer voor deze week. Erik van Vliet.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat, die verhuurt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: heel toevallig in die tekst. Set the world on fire. En de wereld staat er wel een klein beetje in vuur, toch, Tom?
1: Ja, zo zou je dat best kunnen zeggen, ja.
0: Ja, helaas wel. Want zo zie ik net ook weer een berichtje langskomen van dat de gasvoorraad in Nederland op een heel laag pitje staat.
1: Ja, en ik reed vanmorgen langs richting hier, zeg maar. En ik zag de benzineprijs alweer bij een tankstation en ik schrok me kapot.
0: Dus, ja, waar is het weer omhoog gegaan?
1: Ja, het gaat alweer hard richting de €2,30.
0: €2,30?
1: Ja.
0: Ja, de mensen blijven toch wel tanken, dus
1: ja. Ja, ze zullen toch moeten van A naar B moeten komen, hè?
0: Ja, maar ondanks dat de benzine omhoog gaat, is er ook weinig verkeer op de wegen. Maar dat ligt meer ook volgens mij aan dat het vakantietijd is, toch?
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, want vandaag of morgen gaat midden in Nederland toch op vakantie?
1: Dat moet ik even uitzoeken. Maar ik weet in ieder geval dat morgen eindmiddag dan ook de bouwvak begint.
0: Ja. Dus, en morgen begint de Tilburgse kermis.
1: Oh, leuk.
0: En zaterdag begint de Nijmeegse Vierdaagse feesten.
1: Kijk.
0: Dus voor de mensen die zich vervelen, er is in ieder geval genoeg te doen in de regio. En ja, Tilburgse kermis is leuk. En s'avonds op de pleinen is het ook leuk. Maar Nijmeegse Vierdaagse feesten, ja, die moet je echt gewoon een keer meegemaakt hebben.
1: Ja, jij kwam van de week naar mij toe en je zei het al inderdaad. Jij bent er geweest?
0: Ja, ik ben er al een paar keer geweest. En dit is één groot feest. Eén grote feest in de massa. Op ieder plein is er muziek, dansen, drank, eten, noem maar op.
1: Ik pak heel even de line-up erbij, want nou je het zo zegt, ik ben wel benieuwd. Maar ik weet niet of je...
0: Heel verschillende line-ups staan er. Van mensen waar ik nog nooit van gehoord heb. Justin de Wild komt trouwens ook nog langs. Ja, Monique Smit komt er langs. Onbekende bandjes. Die Duitse zanger, die Stimming met Peter, die treedt er ook, hoe heet hij ook weer?
1: Ja, die in de Efteling ook wel.
0: Ja, die staat iedere dag een keer of 6-7 op een podium, op verschillende podia. Het is één groot festival.
1: Ik zie hier in totaal 1591 optredens. Dat is dan heel breed waarschijnlijk. Maar,
0: dat is heel breed en dat is dan heel slecht en heel goed.
1: Dat geloof ik ook meteen. Maar non de kanonnen, dat zijn nogal optredens.
0: Ja, het leuk. Ik zeg al, die kleine pleintjes is leuk, maar ook op de kade is het leuk. Staat de Matrix, de oude Matrix in Nijmegen, dat is een hele grote discotheek. Die hebben daar een heel groot podium staan. Helemaal geweldig.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Ja, de flitsers staan nog steeds op de A59 richting Breda en richting Den Bosch. Maar dan tussen Breda en Den Bosch en tussen Waalwijk en Breda. Dus hou daar rekening mee. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 24 graden. We gaan vandaag zo naar de 28 graden. Morgen zakt het ineens een eindje naar 24. Wel heel de dag zon. Vandaag wat zon en wolkenvelden. En de rest van de week, ja, we gaan zo terug naar een graadje of 20, 21. Lekker toch?
1: Beter, inderdaad.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Alan Rolling in the Dark. Ja, en in het donker doe je af en toe ook wel eens iets wat niet mag, toch Tom? Ja, je ja, kunt ja. rekenen, daar ga je op dat,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik wist al toen ik zei, denk oh, daar gaan we zo.
0: Ja, daar gaan we, dat, even waar ja. ik dan wel op inspringen. Ja, Tom heeft een boete gekregen. Ja. En ja, op de manier waarop ik wel een beetje, ja, ik, ook, ja, ik mag niks zeggen, want ik heb hier wel even vast ook nog eentje gehad, ja. Waar ik niet vrolijk van werd. Maar goed, ja, ik vind deze wel leuk, moet ik zeggen.
1: Ja, we hadden het inderdaad even over nou, belachelijk hoge prijzen in het algemeen. En dat deed me denken aan een moment op mijn teamweekend. Ja, daar ga ik echt mijn eigen vuile was ophangen op de radio. En toen heb ik een bonnetje gehad, ja.
0: Ja, en ja, ja, weet je... Van de ene kant zeg ik van ja, maar van de andere kant, je kunt af en toe niet anders.
1: Als in, wat bedoel je, de bon uitdelen? Of,
0: nee, ja, luister, als je af en toe hoge nood hebt.
1: Ja, daar ging het inderdaad om.
0: Ja, ja, want je hebt ergens staan te plassen.
1: Waar het niet mocht.
0: Ja, en waar was het in?
1: Het was in Ede, was het, op teamweekend.
0: In Ede?
1: Ja.
0: En in Ede staan camera's waar...
1: Ja, daar was toch een camera die we niet hadden gezien. En ja, toen kwam de politie aangelopen en die zei... jongeman, mag ik uw identiteitsbewijs even zien? En toen wist ik al hoe laat het was.
0: Dan heb je niet gezegd van ik heb mijn handen niet gewassen hoor.
1: Nee, ik heb hem gewoon netjes overhandigd en ja. Geen stennis geschopt, want dat is het ook niet waard.
0: Oké, maar toen zeiden dat het moment dat ze zeiden van u heeft staan te wildplassen, wat dacht je toen?
1: Ja, daar kon ik wel tegen ingaan, maar ja, het was waar, dus ja, kan er niks verder tegen doen volgens mij dan.
0: Ja, maar, maar waren er ook gelegenheden om een plasje te plegen?
1: Ja, die waren er zeker. Maar ja, we hadden al meer dan één biertje op. En dan, ja, je zult ook vast ook wel eens gemerkt hebben dat als je één biertje of meer op hebt, dat je dan wel eens dingen doet die niet echt handig zijn. Mm-hmm. En dat was toen ook het geval.
0: Oké, het bedrag was?
1: 180 euro.
0: Hmm. Ja, dus kun je veel biertjes van pakken.
1: Ja, daar kun je veel biertjes van pakken. Ja.
0: En dan moet je toch weer een aantal uurtjes voor werken.
1: Ja, het is echt super zonde. Ja, maar ik heb hem met nederigheid geaccepteerd.
0: Oké, ja, ik zou er wel even een ja, toch iets van beklag op in gaan dienen. Dan, ja, ja, kon echt niet anders. En...
1: Ja, ik denk dat het trek aan een dood paard is. Dus,
0: ik zou het filmpje opvragen.
1: Ja, dat. Nou, ik weet niet of ik dat van mezelf zo per se zou willen zien. Dus ja,
0: dat is toch altijd leuk om straks een keer aan je kinderen te laten zien?
1: Ja, misschien stop ik hem wel eens in een pubquiz of zo. Misschien doe ik dat wel gewoon voor leuke herinneringen.
0: Dat bedoel ik dus.
1: Misschien doe ik dat wel.
2: Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.

0: die deed het ooit eens samen met de Spice Girl. Nog even terug te komen op een boete. Ik heb op het pontje een boete gehad.
1: Ja, je vertelde het, ja.
0: Ja. En maar liefst 44 euro, omdat ik niet betaald had. En weet bijna zeker dat ik wel betaald had, maar ik kon hem ook niet meer terugvinden op mijn op degene die naast mij zat in de auto. Die had het ding betaald en ik hoorde echt piep. En ja, ik heb geen contact meer met die persoon. En 44 euro.
1: Kun je nog wel aanvechten?
0: Ik ben aan het vechten geweest. Ik heb het gewoon even uitgelegd. En ja, niet meer te praten. Maar met de burgemeesters valt ook niet te praten op dit moment.
1: Nee, ja, je wil denk ik naar het besluit om geen ontheffing te verlenen voor het afsteken van vuurwerk aan de komende jaarwisseling. Dat klopt inderdaad, ja. De burgemeesters van Waalwijk en Dongen, Sascha Ausums en Hans Slagboom, hebben met een raadsinformatiebrief de raad en daarmee ook de inwoners geïnformeerd dat stichtingen en verenigingen geen ontheffing krijgen om vuurwerk af te steken komende jaarwisseling. Nou, dat moet denk ik voor de mensen die er niet echt in thuis zijn een beetje toelichten. Dit jaar is voor het eerst dat landelijk vuurwerkverbod van kracht, heeft Den Haag een paar weken geleden definitief besloten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ter compensatie kregen verenigingen en stichtingen die lokale binding hebben wel de mogelijkheid om ontheffing daarvoor aan te vragen om iets van een showtje bijvoorbeeld te organiseren. Maar zeggen de burgemeesters van onder andere Waalwijk en Dongen, en de verwachting is ook dat Loon op Zand en Heusden dat volgen, de handhavingscapaciteit daarvoor is er niet. Hulpdiensten zijn al te druk met het handhaven van het landelijk vuurwerkverbod en de openbare orde in het gareel houden. En die zeggen, ja, we hebben de capaciteit gewoon niet om toezicht te houden en te controleren of die ontheffing allemaal wel juist is, et cetera, et cetera. Dus hebben ze gezegd, die ontheffing komt er in ieder geval dit jaar niet. Ze sluiten niet uit dat die er volgend jaar wel komt. Maar
0: volgend jaar gaat die ook niet komen, want dan zijn er ook geen mensen voor.
1: Dat is inderdaad de conclusie die ik ook al had getrokken. Maar goed, dat is misschien nog wat voorbarig. En dat moeten we te zijn de tijd even afwachten. Het is natuurlijk zeker voor de liefhebber van vuurwerk wel een hard gelach. Het verbod alleen al kwam natuurlijk rauw op een dak. Dan krijg je een mogelijkheid om er toch nog iets van te maken. En die komt er dus niet nu. Dat is voor de liefhebber denk ik een vervelend besluit. En ik denk ook niet echt een goede zaak. Want in coronatijd hebben we ook al 2 jaar een verbod gehad. En ik moet zeggen, het straatbeeld was niet echt geweldig toen.
0: Het verbod was ook, daar werd ook, ja, iedereen stak gewoon wel vuurwerk af.
1: Ja, al vond ik het in coronatijd toen wel meevallen. Zeker in het eerste jaar dat het verbod was. Toen, dat kan dan aan mijn woonplaats liggen. Maar was het heel schraal. En ik vind, nog even los van het feit dat wat er zeker in die grote steden allemaal gebeurt tijdens de jaarwisseling, dat is schandalig natuurlijk.
0: Dat is gewoon schandalig.
1: Ja, dat gaat helemaal nergens meer over. Dus in dat opzicht begrijp ik het wel. Maar bij een jaarwisseling hoort gewoon vuurwerk, punt. Dat is al van alle tijden.
0: Maar ik denk dat we over 10 jaar dat we daar heel anders over denken. Dat Zwarte Piet moet zwart zijn. En dat zijn ook heel
1: precies,
0: veel mensen die...
1: Precies, tradities veranderen. Nou eenmaal, zeker de laatste jaren. Je zegt inderdaad, Zwarte Piet is natuurlijk helemaal een heet hangijzer geweest. De recente jaren volgens mij is die discussie nu onderhand wel een beetje gaan liggen. Gelukkig maar, want het gaat daarin om een kinderfeest. Maar goed, dan wijken we heel erg af van waar we het eigenlijk over hebben. In de gemeente Waalwijk en Dongen dus geen ontheffing voor het afsteken van vuurwerk voor verenigingen en stichtingen.
0: Maar zo vlug komen we niet vanaf bij mij. Gaat de gemeente zelf nog iets doen?
1: Daar heb ik naar gevraagd. Daar heb ik overigens niet van alle gemeenten nog reactie op gehad. Van de gemeente Heusden wel en de gemeente Dongen ook. Ik zal even beginnen met de gemeente Dongen. Ik had de vraag uitgezet of de gemeente al nagedacht had over alternatieven, zoals bijvoorbeeld een professionele vuurwerkshow en zo ja, hoe de plannen dan uitziet. En zo nee, of inwoners dat wel nog kunnen verwachten. De gemeente is nu nog druk met het bestuderen van de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Op dit moment zijn er nog geen concrete alternatieven en kunnen wij hierover ook nog geen verdere uitspraken doen, al dus de gemeente Dongen. De gemeente Heusden was iets sumierder in de antwoorden op dezelfde vragen. Daar was eigenlijk geen antwoord. We volgen als gemeente Heusden de landelijke ontwikkelingen en sluiten daarbij aan. Dus ook nog helemaal niks duidelijk daarover.
0: Oké, want de gemeente die kan wel zeggen van ja, niemand mag iets doen, maar dan moet de gemeente wel met een alternatief komen.
1: En die mogelijkheid krijgen ze in principe ook van Den Haag. Mm-hmm. Dat mag ook. Maar dat is dus inderdaad echt aan gemeente zelf of ze dat willen. Maar goed, nogmaals, dat is er nu nog niet. En de tijdspan om dat voor te bereiden is kort. Dus als er iets georganiseerd wordt, zal er snel iets duidelijk over moeten worden. Maar na het reces pas.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De twee verdachten van het aansteken van een natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om twee 18-jarige mannen. Een van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat een deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Bij Myanmar worden twee boten met vluchtelingen vermist met naar schatting in totaal 500 mensen aan boord. Volgens de VN zijn beide vaartuigen vermoedelijk gezonken. Op de route door de Indische Oceaan van het door oorlog geteisterde Myanmar naar veilige landen als Maleisië, Thailand en Indonesië zijn ook in april al 250 mensen bij de oversteek verdronken. Het is een van de meest gevaarlijke vluchtelingenroutes ter wereld. De Britse regering heeft British Steel genationaliseerd. Het bedrijf dreigde te worden gesloten door de eigenaar, het Chinese staalconcern Jingye. De regering wil met de nationalisatie de productie van staal in het Verenigd Koninkrijk veiligstellen en de werkgelegenheid van 2700 mensen beschermen. Jingye heeft aangekondigd een procedure tot schadevergoeding te starten. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. De soort werd al in 2008 gefotografeerd, maar wetenschappers wisten niet zeker of het om een nieuwe soort ging. Nu is na DNA-onderzoek en nieuwe waarnemingen vastgesteld dat het om een franje-aap gaat die tot nu toe onbekend was. De onderzoekers pleiten ervoor om hem een bedreigende status te geven. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond ook kans op een bui en wat onweer. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Je hebt gisteravond voetbal gekeken, Tom, toch?
1: Jazeker.
0: En was Messi netjes deze keer?
1: Ja, viel niet tegen.
0: Heeft hij er wat van geleerd?
1: Nou ja, hij speelde gisteren weer op zijn Messi's. Je ziet hem een groot deel van de wedstrijd eigenlijk niet. Op een paar hele fijne, subtiele balletjes na. Maar op het moment dat het moet, dan staat hij op en levert hij 2 assists. Zeker die tweede was weer waanzinnig. Met zijn rechterpootje ook nog. Dus ja, toch heel knap.
0: Ja, ik heb bewust niet gekeken, want ik denk van ja, daar ga ik me eigenlijk weer zitten. Erger als hij dadelijk weer eens uitspookt. Maar goed, finale Argentinië-Spanje. Spanje wint.
1: Dat twijfel ik aan. Want ik heb op een of andere manier het gevoel dat de Argentijnen, tegen wie ze ook voetballen, altijd nog iets in het arsenaal hebben wat uiteindelijk de doorslag kan geven.
0: Maar over de hele wedstrijd gezien, verdiend gewonnen?
1: Gisteren zeker. Ja, Engeland was ook zeker aan de bal heel erg matig. Kwam eigenlijk helemaal niet tot kansen in de eerste helft niet. Argentinië ook niet in de eerste helft. Nou, uit een counter maken ze dan 1-0. Maar daarna gooit die coach gewoon de pot helemaal dicht vanaf minuut 60. En was vanaf dat moment tegenhouden. Het was echt wachten op de gelijkmaker. En daarna ook de 2-1 voor Argentinië. Dus was qua verhoudingen zeker terecht.
0: Zo dom. Blijf voetballen. Dan heb je... Ja, goed.
1: Precies.
0: Je roept het op je af, hè, als je alles dicht gaat gooien.
1: Ja, precies. Helemaal waar.
0: Ja. Oké. Okay. Zometeen gaan we het hebben over een stroomleiding die ze gaan verleggen. En daar heb ik het wel het een en ander aan vragen over. De temperatuur op dit moment 25 graden en de flitsers staan er ook nog allebei.

een heerlijke zomerse klank op Langstraat FM. Je hoorde Topic samen met Becky G. En ja, als ik Becky G hoor, dan word ik eigenlijk altijd wel heel erg vrolijk. Wat een heerlijke stem heeft die dame. En van de ene dame gaan we naar de andere dame. We gaan naar Sammy.

0: En Sammy is van Temmet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb contact met jou opgezocht in verband met heel veel mensen die naar Tilburg rijden of van Tilburg afkomen. Die zien daar de weg wordt wat omgelegd. Daar staan stellages, daar hangen netten over de weg heen. En heel veel mensen vragen zich af van, gaat hier een brug komen of waar is dit voor? En ja, Sammy weet daar het antwoord op.
1: Ja, klopt. Nou, we werken op dit moment aan een hoogspanningsverbinding van 80 kilometer tussen Rilland en Tilburg. Dat is een enorm project en dat zorgt er eigenlijk voor dat we in dit gebied ook in de toekomst voldoende elektriciteit hebben. En dat is hard nodig, want de vraag naar elektriciteit groeit heel snel. We gebruiken steeds meer elektrisch. We rijden steeds meer elektrisch, bedoel ik. We gebruiken warmtepompen en airco's. En ook bedrijven stappen steeds vaker over van gas naar stroom. En we wekken natuurlijk steeds meer duurzame stroom op met zonnepanelen en windmolens. En die stroom moet allemaal het hoogspanningsnet op. En het hoogspanningsnet zoals het nu is, kan dat eigenlijk niet aan. En daarom zijn we in heel het land, maar ook tussen Rilland en Tilburg, bezig met uitbreidingen van het net.
0: Oké. Maar nu zag ik ook dat de route van de nieuwe hoogspanningskabel ook anders gaan lopen. En ik heb begrepen, ik ben de wattages aan het zoeken. Ik kan ze even niet zo vlug erbij vinden. Dat 300, zeg ik dat goed?
1: Ja, we gaan inderdaad... dus die hele verbinding tussen Rilland en Tilburg is dus 80 kilometer.
0: Ja.
1: We bouwen hier in totaal 263 masten. Dat is echt een enorme hoeveelheid. Dat is op dit moment ook het grootste project van TenneT. Mm-hmm. Wij zijn de landelijke netbeheerder. En een deel van die masten die komt inderdaad ook in Tilburg en in Loon op Zand te staan. Wij gaan hier door het natuurgebied Huis ter Heide heen. En in totaal komen daar 12 nieuwe masten te staan van de nieuwe verbinding. En op dit moment staan daar ook al masten. Die staan iets meer naar het oosten toe. Naar het westen toe, sorry. En die lopen door het open vennengebied bij de Moer. Dus dat zijn misschien masten die jullie eerder al wel hebben zien staan.
0: Ja, daar komt dus gelijk mijn vraag erachteraan. Waarom worden die masten niet gebruikt?
1: Ja, dat snap ik heel goed. Je kan niet zomaar die verbinding die daar al staat, die masten zeg maar, die gaan tussen Geertruidenberg en Eindhoven. Dus dat is eigenlijk al een snelweg aan stroom.
0: Mm-hmm.
1: En er moet een snelweg bij. En die snelweg loopt dus van Rilland naar Tilburg. En we hebben inderdaad verschillende routes onderzocht. En we hebben ook gekeken of we niet langs die bestaande verbinding konden plaatsen. Hè? Want er zouden dus nieuwe masten bij komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat bleek niet mogelijk omdat de woningen bij de Moer dan tussen twee hoogspanningsverbindingen in zouden komen te liggen. En ook het open landschap met de vennen extra zou worden geraakt. En daarom is dus gekozen voor het tracé door het bos van Huis ter Heide.
0: Oké, die palen die er nu staan, die konden niet hergebruikt worden. Die gaan worden straks afgebroken.
1: Dat klopt. Die kunnen inderdaad niet worden hergebruikt. Wat wel zo is, is dat die verbinding inderdaad ook wordt verplaatst. Dus die wordt ook verplaatst, zodat die eigenlijk parallel loopt aan de nieuwe verbinding die we dus gaan bouwen tussen Rilland en Tilburg.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat je ziet is dat we eigenlijk 24 masten bouwen door Huis ter Heide. En dat zijn twee rijen van 12 masten. En daarin hebben we dus de bestaande verbinding die je dus nu ziet lopen langs de Moer. Die komt daar ook te staan.
0: Mm-hmm.
1: En de nieuwe verbinding tussen Rilland en Tilburg. En als dat helemaal klaar is, dan verwijderen we inderdaad die masten die nu in het open vennengebied staan. En daar compenseren we dan uiteindelijk ook veel natuur. Hè? Dus alles wat daar onder de hoogspanningsmasten die daar nu zijn, zie je geen natuur. Dus daar zijn geen hoge bomen en zo. En we gaan wel zorgen, dat hebben we samen met Natuurmonument een plan voor gemaakt, dat dat hele gebied ook opnieuw wordt ingericht.
0: Oké, maar ik zie ook wel dat je pannen wel bij elkaar komt bij de oude en de nieuwe leidingen. De masten.
1: Sorry, wat is de vraag?
0: Ik zie wel dat je bepaald moment wel weer bij elkaar gaat komen, de masten.
1: Ja. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dus op een gegeven moment komen ze inderdaad weer bij elkaar. Want die 80 kilometer is natuurlijk heel lang.
0: Mm-hmm.
1: En deze masten die beginnen in Geertruidenberg. Dus het is ook een deel dat ze inderdaad parallel lopen aan elkaar. En dat is dan weer na Huis ter Heide. Dan pakt hij hem eigenlijk weer wat meer op.
0: Oké. Maar die stellingen bij de snelweg in Tilburg, zeg maar, is dat voor de veiligheid dan of zo? Of?
1: Ja, die stellingen bij Tilburg die zijn eigenlijk nodig omdat we daar aan de ja, aan de lijnen werken boven de weg, aan de geleiders. En daarvoor heb je inderdaad een net nodig voor het geval dat er inderdaad iets valt. En om veiligheid te waarborgen hangt daar een net. Dus dat klopt inderdaad. Ja, dat ziet er best indrukwekkend uit. Hè? Ik ben er laatst zelf ook onderdoor gereden.
0: Ja, weet ik, zeg, heel veel mensen denken van, dat komt een nieuw viaduct of weet ik, dat dus. Ja.
1: Ja, dat is niet. Nee, dit is echt om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren aan de hoogspanningslijnen die daar boven de snelweg lopen. Ja.
0: Oké. Er is ook ooit sprake geweest van dat er onder hoogspanningsleidingen dat daar straling van naar beneden komt. Hier gaat extra wattage doorheen. Is dat hier ook het geval bij?
1: Nee, in principe, hoe kan ik het beste uitleggen? Wij houden ons gewoon aan alle wetten en regelgeving die er is rondom elektromagnetische velden. Mm-hmm. En wij bouwen nergens hoogspannings... wij doen alles wat gewoon mag volgens de regels. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken over veiligheid.
0: Oké.
1: Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, als laatste vraag. Wanneer is het klaar? Wanneer is de weg in Tilburg weer normaal bereikbaar?
1: Ja, de weg in Tilburg, die vraag moet ik je heel eventjes, daar weet ik het antwoord niet op. Mm-hmm. Excuses daarvoor. Ik weet wel dat de werkzaamheden voor de hele nieuwe verbinding in 2031 zijn afgerond.
0: 2031, zo.
1: Dat duurt nog heel lang. Maar die weg is zeker weten eerder open.
0: Ja,
1: dus
0: nee,
1: daar hoeven mensen niet tot 2031 op te wachten.
0: Dat geloof ik ook wel. Maar moet er ook, waar die palen komen te staan, dan moet er in ieder geval de natuur wijken.
1: Dat klopt. Dus om veilig te kunnen werken, moeten wij inderdaad de bomen en de struiken die daar nu staan weghalen. Mm-hmm. Dan bouwen we eerst een werkterrein. Hè? Dus dat is eigenlijk een enorm terrein met rijplaten of betonplaten. Daarop komen dan ook het materiaal dat we gebruiken. Dus enorme kranen, kun je je bijvoorbeeld voorstellen. Mm-hmm. Alles wat wij weghalen, dat compenseren we ook. En wij zitten in Huis ter Heide natuurlijk in een gebied wat we samen met natuurmonumenten hebben. Daar hebben we samen met natuurmonumenten ook gekeken hoe we het beste kunnen compenseren. Dus we hebben plannen gemaakt waar we bomen terug kunnen plaatsen, hoe het gebied opnieuw kan worden ingericht. Zodat we uiteindelijk ook kijken hoe we daar het beste uitkomen. En daar ligt gewoon een heel mooi plan voor samen met natuurmonumenten.
0: Oké, nou mag ik jou heel hartelijk danken voor deze fijne uitleg.
1: Yes, oké, bedankt.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, doeg. Dag.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuilt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro 3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro 3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: My Love, je hoorde de Stylistics. We gingen terug naar 1975. Wat een tijd geleden. Ja, tussen Werkendam en knooppunt Gorinchem 4 minuten vertraging. En de 2 flitsers staan er ook nog steeds. En we hebben trouwens tussen Oosterhout en Waspik staat 3 minuten vertraging. En ja, ik kwam net een berichtje tegen op het internet dat die flitspaal waarschijnlijk iets anders is dan een flitser die meet. Tom, wat zei die nou precies?
1: Ja, of er een kastje voor de tolregeling in zit in de vrachtwagen.
0: Ja, maar volgens mij hoef je op A59 geen tol te betalen. Hij ziet er bijna hetzelfde uit, dus of het een flitser is of niet, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, ik zou het ook niet weten, maar ik moet dan even uitzoeken. Maar ik denk dat vrachtwagenchauffeurs dan verplicht zijn om zo'n kastje in de vrachtwagen te hebben. Want vrachtwagenchauffeurs moeten natuurlijk vaak de grens over. Door Frankrijk, door Italië en zo tol betalen. Dus ik denk dat het daarvoor verplicht is. Maar goed, nogmaals.
0: Ja, maar in Nederland tol, zo'n tolkastje. Ja, ik weet het niet. Goed, misschien ga ik straks wel even op onderzoek uit. Dankjewel.
1: Geen probleem.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
3: De Bausa. Lose my.

0: Ze zeggen wel eens in Asterix en Obelix gekke mensen die Galliërs. Maar die Duitsers die zijn ook helemaal gek, ja. Als kop bij het NOS-nieuws, bij de site van de NOS. Toiletpapier op Duitse trein stilgezet. De conducteur naar de supermarkt. Een Duitse ICE-trein heeft de afgelopen week een ongeplande stop gemaakt. Om een ongebruikte reden. Er was geen toiletpapier meer aanwezig aan boord. Ja, wat moeten we daar nou van denken, Tom?
1: Ik heb eerlijk gezegd flauw idee. Het is een beetje apart, vind ik.
0: Ja, maar ze hadden beter gewoon wel toiletpapier genoeg op voorraad kunnen hebben.
1: Ja.
0: En het mooiste ervan is, er staat ook nog een filmpje op van die goede man. Dat hij nog snel... Ja, ik ga sowieso niet naar een toilet in een trein, want ik... Oké, maar je ziet hem echt met toiletpapier de trein weer inlopen. Ja, hoe mooi kan het zijn?
1: Even tussenstopje, ja.
0: Even tussenstopje.
1: Reiziger is te laat.
0: Reiziger is te laat. Nou, ik denk dat hij wel hard genoeg gelopen heeft. Is er nog nieuws uit de regio?
1: Ja, toevallig wel. Voor de mensen uit Haarsteeg misschien wel interessant nieuws. Er gaat namelijk het een en ander gebeuren aan de Tuinbouwweg. Dat is een vrij lange weg. Die loopt dus tussen Haarsteeg en Vlijmen.
0: Is dat de weg die langs de snelweg loopt? Dat is volgens mij de Tuinbouwweg.
1: Nee, hij ligt een stukje noordelijker. Hij loopt, even kijken. Hij loopt langs VV Haarsteeg bijvoorbeeld. Loopt die bovenlangs. Okay.
0: Ja.
1: En de provincie Noord-Brabant gaat 1,6 miljoen euro bijdragen aan het apartliggend fietspad voor die weg die er komt te liggen. Dat wordt gefaseerd, aangelegd. Het gaat om het stukje tussen de Mommersteeg en de ABT van Engelenlaan. En daar gaat de provincie dus geld aan bijdragen.
0: Oké, nog even een beetje over de aanleg. Hoe ver is de stand van zaken van de dijkweg,
1: van de Winterdijk bedoel je?
0: Van de Winterdijk?
1: Dat zal ik even moeten checken. Maar ik weet in ieder geval dat het nog bezig is. Daar was ook een lange tijd voor uitgetrokken. Maar voorlopig is hij nog even dicht.
0: Oké, want voor veel mensen uit Spangenpelle is het een drama om Spangenpelle uit te komen.
1: Ja,
0: want de Heistraat is dicht. Daar zijn ze ook. Dat is ook een deze dagen.
1: De Van der Duinstraat.
0: Van der Duinstraat. Die gaat wel weer open, maar die wordt niet afgemaakt.
1: Ja, die moet inderdaad volgende week vrijdag open.
0: Uh-huh.
1: En volgens de laatste berichten ligt dat inderdaad nog op schema. Inderdaad, waar je zegt, het gedeelte tussen de Dijkstraat en de rotonde Dick Flemmingstraat, dat wordt voorlopig helemaal niet aangepakt.
0: Nou, ze zijn nu bezig met de kabels door de lucht aan het leggen.
1: Dat is aan de kant van de Dijkstraat richting de Heistraat, maar de andere kant op langs de Albert Heijn Jan Linders af en naar die rotonde. Dat blijft voorlopig even zoals het is, want Enexis krijgt de specialisten niet bij elkaar om daar het gas- en elektrawerk te verrichten. En dat moet eerst gebeuren voordat onder andere het straatwerk en het groen aangepakt kan worden vanwege de veiligheid.
0: Ja.
1: Dus dat is uitgesteld naar volgend jaar.
0: Ja, en heel veel mensen die proberen een ritje binnendoor te doen. Als je Spangenpelle uitrijdt en je pakt niet de afslag over Landgoed Driessen, maar eentje verder. Ja, reken maar dat je een boete kunt krijgen. Want dan staan ze regelmatig te controleren.
1: Ja, het lijkt een beetje op de hoogte.
0: Meidoornweg is dat ook?
1: Ja, dat is de Meidoornweg inderdaad. Ja, het is een beetje de hokie-pokie doen inderdaad. Want de professor Asserweg is ook een week dicht geweest vorige week. Die is inmiddels wel weer geopend, gelukkig. Maar er zijn nogal wat wegen dicht inderdaad. Dat klopt, zeker.
0: En staat er nog iets op de planning ook hier in Waalwijk? Ja, toch?
1: Poeh, dat zal altijd zijn, denk ik. Maar dat heb ik even niet paraat.
0: Ja, goed. Oh, oké. Dankjewel, Tom.
1: Geen probleem.

0: loopt regelmatig met je hond te wandelen, Tom.
1: Wat zeg jij nog?
0: Jij loopt regelmatig met de hond te wandelen.
1: Dat klopt.
0: Ben je het Kuifman-aapje nog niet tegengekomen?
1: Nee, je hebt het nog niet gezien.
0: Het Kuifman-Gaby, zo is het aapje wat een maand geleden is ontsnapt bij de dierentuin de Beekse Bergen. Hij is nog steeds niet gevonden.
1: Nee, hij is wel gezien, heb ik gelezen.
0: Hij is wel gezien, ja, want ik zag net een filmpje ook langskomen dat hij ergens aan het lopen was. Maar ik Kuifman, ja, het is het. Ik heb het plaatje erbij gezocht, maar het is een heel leuk aapje.
1: Ja, en blijkbaar is je moeilijk te vangen.
0: Ja, is in ieder geval de verzorgers iedere keer snel af. Maar dat aapje moet wel voor de winter gevangen worden, anders gaat hij het waarschijnlijk niet overleven.
1: Oh, dat is niet best.
0: Nee, en ja, misschien als je het vosje tegenkomt, gaat hij het ook niet overleven.
1: Nee,
0: toch?
1: Inderdaad, dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja. Goed, dus als je het aapje tegenkomt, meld het even. Het is een zwart beestje. En misschien dat ze beter Tarzan in kunnen huren. Nu vraag je je eigen af, waar heeft hij het over? Deze plaat gaat over Tarzan.
1: Kijk, mooi linkje.
0: Ja, dat dacht ik ook, maar hij stond er al in. Baltimora, een oude nummer 1 notering uit 1985.

0: Tarzan Boy en Bolt van Tarzan Boy van Baltimore. Italiaanse disco, ja. Dat was nogal meer in de jaren 80. Goed, dat zit erop voor vandaag. Tom, bedankt.
1: Ja, geen dank, Erik.
0: Dat was leuk dat je
1: aansluit.
0: Ja, jij mag dat voor mij iedere dag wel doen. Vind
1: nou,
0: dat wel gezellig.
1: Klinkt goed.
0: Dank, ik heb liever de dames hier. Nee, grapje. vanmiddag kun je gaan genieten van Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam.
2: Info en hits.
0: En wat mij betreft, voor zometeen smakelijk eten. En ja, morgen zijn we er weer.
1: Ja,

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. Afgelopen nacht zijn er bij een brand in een weeshuis in een buitenwijk van de Algerijnse hoofdstad Algiers zeker 11 mensen om het leven gekomen. 19 anderen raakten gewond. Lokale media melden dat alle slachtoffers kinderen zijn. De brandweer was vanmorgen rond 3:30 ter plaatse. 5 personen met speciale behoeften konden geëvacueerd worden. De burgerbeschermingorganisatie vreest dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Een topman van energieagentschap IEA, Fatih Birol, zegt dat als de straat van Hormuz niet binnen een paar weken helemaal voor de scheepvaart geopend wordt, er serieuze nieuwe problemen voor de wereldeconomie op de loer liggen. Gaat de zeestraat niet volledig open, dan raakt dat de economie van alle landen in de wereld, vreest Birol. Zowel Iran als de VS dreigen met hun recente aanvallen de toevoer van onder andere aardgas, olie en kunstmest van landen aan de Persische Golf te dwarsbomen. De 2 verdachten van het aansteken van de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn officieel aangeklaagd. Het gaat om 2 18-jarige mannen. 1 van hen was lid van de vrijwillige brandweer. Daar is hij inmiddels geschorst. Er is zo'n 2000 hectare uniek natuur- en cultuurgebied verloren gegaan. De snelweg die er doorheen loopt, de route Soleil naar het zuiden, gaat één deze dagen weer open. De ANWB adviseert om de weg voorlopig nog te mijden. Het weer, in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
15: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuurt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik Favliet.
1: Ready for the sun.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits.
3: Verfrissende zomerhits.
2: Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bureau Clara Wichman, dat duizenden vrouwen helpt die vroeger gedwongen werden om een kind af te staan, vindt dat de overheid niet genoeg doet om deze vrouwen te helpen. Er zijn excuses aangeboden en herstelmaatregelen beloofd, maar volgens de vrouwenrechtenorganisatie schieten die tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses. Tussen 1956 en 1984 werden zo'n 15.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. Dit had vaak te maken met het feit dat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt omdat zij iemand probeerden te ontvoeren, komen uit Rotterdam en zijn 24 en 35 jaar. De politie meldt dat de persoon die zij in een auto probeerde te ontvoeren in goede gezondheid verkeert. Rond 10 uur gisteravond meldde een ooggetuige de mogelijke ontvoering in stadsdeel Nieuw-West. De politie wist de betrokken auto in Oost te stoppen. De zaak wordt onderzocht en de politie is nog op zoek naar andere getuigen. Het Curaçaose ministerie van Verkeer meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat een rechtmatig onder Curaçao geregistreerd schip betrokken zou zijn bij een incident in de straat van Hormuz. Eerder kwam het bericht naar buiten dat een olietanker die onder Curaçaose vlag zou varen door de VS in de zeestraat was uitgeschakeld. Curaçao denkt dat de melding betrekking heeft op de Dark Fleet, schepen die vervalste registraties en vlaggen misbruiken om internationale sancties te ontwijken. De 48-jarige topman van het Oekraïense staatsenergiebedrijf Naftogaz, Serhii Koretsky, is de nieuwe premier van Oekraïne. Eerder deze week kondigde president Zelensky een cultuurverandering in zijn kabinet aan en het gevolg was dat Julia Sverendenko moest plaatsmaken als premier. Een meerderheid in het Oekraïense parlement was voor de benoeming van Koretsky. Voordat de stemming plaatsvond, beloofde de nieuwe premier zich in te zetten voor meer economische stabiliteit. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind wordt het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Mensa-relatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
17: Start de motor. De boerderij wacht.
18: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuurt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Let's swing.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het cryptoplatform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Eind vorige maand vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan na signalen over een zeer zorgwekkende situatie. 7 miljoen euro aan tegoeden van Knaken-klanten is verdwenen en onduidelijk is hoe dat gebeurd is. De rechter vindt dat het openbaar belang het faillissement rechtvaardigt. Knaken stelde voor de beschikbare tegoeden onder de klanten te verdelen, maar volgens de rechter is er te weinig geld in kas. De Europese Commissie vindt dat Italië aan de slag moet met het terugnemen van asielzoekers die vanuit Italië naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Jaarlijks bepaalt de Europese Commissie welke EU-landen asielzoekers moeten overnemen van landen die met een hoge migratiedruk te maken hebben. Dat zijn nu Italië, Spanje, Cyprus en Griekenland. Als tegenprestatie moeten die landen asielzoekers terugnemen die eerder in een van de vier landen een asielaanvraag deden. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben 103 democraten gestemd voor het beëindigen van de militaire hulp door de VS aan Israël. Zij steunden het voorstel om een kleine 3,3 miljard dollar aan militaire steun aan Israël stop te zetten. Niet eerder waren zoveel democraten voor het stopzetten van de hulp. Uiteindelijk kregen ze het niet voor elkaar omdat 98 democraten en de republikeinen die in de meerderheid zijn de hulp aan Israël willen voortzetten. De 55-jarige Oost-Duitse neonazi Marla Svenja Libich, die veroordeeld is wegens het aanzetten tot haat, is na overlevering door Tsjechië in Duitsland overgebracht naar een mannengevangenis. Libich is transgender en moest zich eerder bij een vrouwengevangenis melden om een straf van 1,5 jaar uit te zitten, maar verdween naar Tsjechië. Het Duitse gevangeniswezen heeft nu besloten dat Libich naar een mannengevangenis gaat, omdat de transgender trucjes en spelletjes met justitie zou spelen. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group.
0: Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
16: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Het was in 1989 de kennismaking van het album A New Flame van Simply Red. A New Flame, daarmee begonnen we de middagmix op deze donderdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het gaat vanavond aan de hits van nu staat er klaar. En uiteraard wat jij meldt via 06 21 21 32 10, de WhatsApp of de mail middagmix@langstadmedia.nl. Jouw middagmix kun je bekijken als je dat leuk vindt. Naast het luisteren via de FM en de DAB kun je ook meekijken via het internet www.rijnroosendaal.nl. Klikken op Rijn Live, dan kun je meekijken. Of via www.langstadmedia.nl. Dan kun je via Langstad FM weer naar programma's en dan weer doorklikken naar de middagmix. Kun je ook meekijken, ook dat gaat. En uiteraard appen of mailen, dan ben je helemaal aan de beurt als het gaat om jouw favoriete plaat of zaken te melden. Voor de rest nog het weer, het verkeer en uiteraard nog het regennieuws met Erik van Vliet. Zien we snel vakantie volgens mij, dus Erik draait vandaag dienst als nieuwslezer, dus hij houdt je op de hoogte. Voor de rest muziek uit de flitsende 50 en top 40. Modern spul doen we ook aan. En een van die singles die nog steeds bovenin die top 40 en ook flitsende 50 staat is deze single van Alex Warren, Fever Dream.

Kijk, Lijst 70 Remix, moet ik eigenlijk wel goed zeggen. Dat is ook het verhaal hier, hè. Goed, jouw middagmix op donderdag. Laten we het hier aanstaan, hè. Je reacties zijn welkom op 06-21-31-32-10. Muziek uit het jaar 2010. Hoe zal het zijn met deze dame? Het is al een tijdje stil aan dit front als het gaat om Amy McDonald. Dit was toen de tijd al een redelijk hit in ieder geval. This Pretty Face is terug in de middagmix.

bent bij zijn ende gezeten en poosje solo gewerkt. Ook dit was een solowerk in het jaar 2008. Hoe zal het zijn met deze dame? Want ik hoor er helemaal niks meer van. Schijnbaar zingt ze nog wel, maar in wat amateurbandjes. Maar echt top 40 hits zijn er niet meer. Misschien heeft ze al genoeg verdiend in Zandt Rentenieren. Dat heeft ze natuurlijk goed gezien, hè? Cola Smith met You I'm in Heaven. Jouw middagmix voor de donderdag. Laten we het hier aanstaan. Reacties zijn welkom op 06 21 21 22 10. De WhatsApp. Nu Spandau Ballet.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuilt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag trekt de regen in het noorden weg en breekt de zon soms ook door. Elders is het droog en vrij zonnig. Het wordt van noord naar zuid 23 tot 31 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Op een lokale bui in het noorden na is het goed als droog bij 14 tot 18 graden. Morgen is er nog eerst veel ruimte voor de zon. Later ontstaan stapelwolken. Landinwaarts kan lokaal een onweersbui ontstaan. Het wordt zo'n 23 tot 28 graden dan. Dan de verkeersinformatie. 40 files, 121 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Utrecht, het is het Hoogenbosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 8 kilometer file, de vertraging 6 minuten. De A16 Rotterdam-Kralingen richting knooppunt Terbrechtseplein. Ook 3 kilometer file, de vertraging is om 10 minuten. En op dezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, staat 4 kilometer file, de vertraging 4 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer, komt door wegwerkzaamheden, staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 7 minuten. En als laatste de A59 knooppunt Zonzeel richting Zertogenbosch. Dus Oosterhout en Waspik, langzaam rijdt door stilstaand verkeer, 3 kilometer file, de vertraging 4 minuten. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit de playlist al hier. Ilse de Lange en Something Good.

0: je kunt het melden via de mail. Middagmix, het langzaam media. Nog een keer, middagmix, het langzaam media.nl. Of anders wel via de WhatsApp 06 21 21 32 10. Centrale WhatsApp nummer van de studio, dan pakken we het hier op. Dus kom op met je suggesties. En vandaag hebben we het volgende dossier in de koffer. Het was in 1992 dat Bruce Springsteen de single Human Touch uitbracht. Bruce Springsteen, 19 singles in de top 40. En de grotere hit staat natuurlijk al bovenin van deze man. Hè. Dancing in the Dark, Streets of Philadelphia, I'm on Fire. En op nummer 6 in deze top 19 van Bruce Springsteen, The Human Touch. 7 weken top 40 en het halen nog de 5e plaats. In 2003 dacht Bonnie Tyler, weet je wat, ik ga deze single een keertje overdoen. Misschien dat het nog een grote hit gaat worden. Ik kan het in de top 40 niet terugvinden. Bonnie Tyler kent natuurlijk wel van de bekende hits. It's a Heartache. Making Love en Rockin' Good Way, dat waren wel de grote hits. Total Eclipse of the Heart natuurlijk en Lost in Friends. Beste dames overigens, onlangs overleden. Maar de muziek leeft nog wel voort. En ook vandaag door Snel de Koffer, want Human Touch heeft ze nog een keertje overgedaan. En dat kwam terug op het album. Op een album van Bonnie Tyler. Het album Hearts and Strings uit het jaar 2003. Ik mag zelf bepalen dat je het leuker vindt, het origineel van Bruce Springsteen, Human Touch uit 1992, of weer de cover van Bonnie Tyler, Human Touch uit het jaar 2003, een betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Bonnie Tyler, Human Touch, geïnspireerd door Bruce Springsteen, Human Touch, uit het jaar 1992. 10 jaar later kwam het nog een keer terug. Zelfs 11 jaar later, 2003. Dus ja, wat vond je beter? André zegt weer mij toch weer het origineel hoor. Bonnie Tyler doet het best leuk, maar het gaat toch niks boven het origineel. Dat kan, klinkt inderdaad ook wel fris, moet ik zeggen, Bonnie Tyler. Maar ook Bruce Springsteen doet het natuurlijk geweldig goed in 1992 met deze single. Het authentieke werk. Jouw middagmix. Ideeën voor de snelende cover, je weet dat je kunt het melden. Hè? Middagmix, het langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: De Bausa. Louis.

Ja, maakt mij helemaal gek. Omdat dat wel. Mousa Losing Myself. Dames en heren, het is officieel nu. Nederland kampt met een watertekort. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Al sinds 1 juli dreigt het tekort dat nu feitelijk is vastgesteld. De waterstanden in de grote rivieren zijn opvallend laag voor de tijd van het jaar en het regent nauwelijks, ook niet stroomopwaarts. Bovendien wordt de komende tijd nog weinig neerslag verwacht. Nu er een watertekort is uitgeroepen, moeten de waterschapbeheerders keuzes maken over de verdeling van het beschikbare water. Daarbij geldt natuur, drinkwater en veiligheid van meer, onder meer dijken voorrang krijgen op landbouw, scheepvaart en de recreatie. Dus ben een beetje voorzichtig als je je tuin weer gaat sproeien. Denk ook even aan het feit dat het water wat kostbaarder is. Dus een beetje voorzichtig zijn met tuintjes sproeien. Alhoewel het ook gezonde is als je plantjes natuurlijk uitdrogen en je straks een droog boeketje kunt plukken in je tuin. Een beetje zonde van het moeite natuurlijk voor je tuin, hè. Middagmix, de jaren 70, de Doobie Brothers. Long Train Running is terug.

Terug in 1982 met Hey Miss You, The Look of Love. We zijn laatst vandaag in deze aflevering van de Middagmix. Het is dan weer klaar, mensen. Mooi liedje duren, het lange uurtje zo weer voorbij. We gaan dan weer richting het klokje van drieën en dan is het dan weer klaar. Dat betekent dat we twee uurtjes non-stop hebben en om 5 uur Anton Nachtzaam met Van Zessen klaar. Hij is dan weer aan het voorbereiden in zijn radiostudiootje al daar. Studio Putten gedaan. Zometeen gaat Studio Vlijm uit. Maar morgen zijn we er weer, dan gaat hij weer aan om 2 uur. En je weet het, je kunt je verzoekjes kwijt op 06-21-21-22-10, de WhatsApp. Of mailen middagmix@langstadmedia.nl. Ik zeg tot morgen, de laatste, de SOS Band, Still Missing Your Love.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat er in Nederland sprake van een watertekort is. Er zullen maatregelen getroffen worden. Denk daarbij aan de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Een woordvoerder legt uit dat de waterstanden van de rivieren verder verslechterd zijn. In bepaalde regio's staan sloten droog en enige verbetering is niet in zicht. Volgens het ministerie blijft er genoeg drinkwater beschikbaar, maar roept op om zo bewust mogelijk met dat drinkwater om te springen. Het RIVM laat weten dat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht is. Afgelopen weekend kondigde het KNMI code geel af vanwege hitte voor 7 provincies in Zuid- en Midden-Nederland. En die waarschuwing is vanaf vanavond 8 uur van de baan. Het KNMI verwacht de komende dagen koeler weer met temperaturen van maximaal 22 graden. Het Nationaal Hitteplan treedt in werking om verzorgers van kwetsbare groepen op de hitte te attenderen. Het advies luidt dan: drink genoeg, hou ruimtes koel en blijf tijdens de warmste uren binnen. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat een Canadese vrouw een koningspython in haar BH het vliegtuig probeerde in te smokkelen. Toen de slang bij een veiligheidscontrole op Schiphol werd ontdekt, zei de vrouw dat ze het dier bij een Amsterdams hotel had gevonden. Die verklaring werd niet geloofd. De slang is in beslag genomen en wordt deskundig opgevangen. Tegen de vrouw is een proces verbaal opgemaakt. Het weer: in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proef rijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
17: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuurt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij. In Zetogenbos. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro 3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro 3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ook land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland. En dit gevoel is versterkt doordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie naar een feitelijk watertekort heeft opgeschaald. Het opschalen houdt in dat de autoriteiten het weinige water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde gaan verdelen. De dijken en de drinkwatervoorziening hebben prioriteit. Daarna komt er water voor de landbouw beschikbaar. Deze maand hebben de energiebedrijven hun variabele gascontracten met zo'n 7% verhoogd. Volgens de autoriteit Consument en Markt liggen de tarieven daarmee 12% hoger dan voor de oorlog in het Midden-Oosten. De variabele elektriciteitstarieven stegen minder hard, zo'n 3%. Na het uitbreken van de oorlog eind februari kozen veel consumenten voor een vast contract. Het aantal klanten dat naar een ander energiebedrijf overstapte blijft laag. In Italië is de oud-topman van het wegenbouwbedrijf dat de 45 meter hoge Morandi-brug in Genua beheerde tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beroemde brug stortte in 2018 in en de topman werd schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag. Door het instorten van de brug kwamen 43 mensen om het leven. 57 verdachten moesten voor de rechter verschijnen. De brug was in 1967 in gebruik genomen en volgens de aanklager was er sindsdien weinig onderhoudswerk aan de brug verricht. Bij zijn laatste officiële bezoek aan Oekraïne heeft de Britse premier Starmer van de Oekraïnse president Zelensky een vredesorde gekregen. Die onderscheiding krijgen personen die zich inzetten voor soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zelensky sprak lovende woorden over het Verenigd Koninkrijk dat Oekraïne altijd gesteund heeft en dat nog altijd doet. Starmer mocht namens het VK Oekraïne 300 miljoen euro geven die gebruikt zal worden om Zweedse gevechtsvliegtuigen aan te schaffen. Het weer, in het zuiden zonnige momenten, in het noorden meer bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Bij een matige noordoostenwind is het 22 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Start de motor! De boerderij wacht!
14: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
17: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
18: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat, die verhuurt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen en de vakbonden zeggen dat ze uitonderhandeld zijn. Na de zomer zullen de bonden met hun leden gaan overleggen en zullen plannen voor een mogelijke staking besproken worden. In het openbaar vervoer zijn zo'n 13.000 mensen werkzaam. De werkgevers hebben aangegeven te willen blijven praten met de bonden. Zij vinden hun voorstel eerlijk. De ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, Tom Berendsen en David van Weel, vinden ook dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen moet worden. Het gaat om Karim Khan. Hij wordt beticht van seksueel wangedrag. Vorige maand werd de Brit officieel geschorst. Volgens persbureau Reuters had Khan een relatie met een advocaat die voor hem werkte. Dit liep uit op seksueel contact zonder wederzijdse instemming. Volgende week vrijdag praten de 125 lidstaten met elkaar om een beslissing over Khan's lot te nemen. De Oekraïense president Zelensky zegt begrip te hebben voor demonstraties tegen het ontslag van de Oekraïense defensieminister Mykhailo Fedorov. Hij legt uit dat hij geen keus had om deze beslissing te nemen, omdat Fedorov en de legerleiding niet meer met elkaar praten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev werd gedemonstreerd tegen het ontslag van de defensieminister. De reden voor het ontslag van Fedorov werd niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het met zijn manier van leidinggeven te maken heeft. Duitsland en Frankrijk maken plannen om gezamenlijk met Franse kernwapens te oefenen. Frankrijk is de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil de nucleaire paraplu met meer Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In het noordoosten kan een regen- of onweersbui vallen. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Zin in echt pure hydratatie.
6: hydratatie zonder toevoegingen, pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

0: We zijn hier nou hakken, hakken, burning love. Hakken, hakken is weer iets totaal anders volgens mij. Oude hit van Elvis Aaron Presley. En dit was de uitvoering van Mr. Travis Tritt.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: En we draaien hem speciaal voor onze algemeen manager Marcel Gamé. Hij vroeg eigenlijk om Diesel, Sorcerer, The Summer Nights. Die staat in het lijstje, Marcel, op 16 over 5. Dus wellicht dat je dat nog net mee kunt pikken. En anders draai je hem voor morgen voor je. Simpel als dat. Het is 8 minuten over de klok van 5. Ik zeg een heel goede middag. Het is buiten lekker weer. In de Langstraat is het rond de 30 graden. Er staat ongeveer zo'n 235 kilometer aan ingesloten blik. Daar horen we straks nog even wat meer over. Voorts hebben we uiteraard de speciale aanbieding. Zo om en erbij 5:15. Zo rond 5:15, 5:10 hebben we de flitsschijf. Rond 5:30 het regionale nieuws met Erik van Vliet. En nu eerst nieuwe muziek van Bryan Adams. The 51st State.

Aquarius, Let the Sunshine In. Dat was muziek uit 1969. Laten we eens een kijkje nemen op Slandswegen. Staat 230 kilometer aan aangesloten blik. Ze zijn onder andere te vinden op de A2 Randweg Eindhoven. Langzaam rijdt verkeer tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 6 kilometer. Ring Sertogenbosch staat er stil op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Hintham. 3 kilometer. Diezelfde ring tussen Maasbrug en afrit Rosmalen-West. Nog een keer 3 kilometer. Het staat stil op de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch voor 1 hele kilometer. Dan de A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein. Door wegwerkzaamheden 11 kilometer aan één gesloten blik als het ware. Op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden is het daar afgesloten. A58. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Maasbrug en knooppunt Paalgraven 5 kilometer. Tussen afrit Ravenstein en Os-Oost 2 kilometer. En tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug nog een keer 5 kilometer op de A50 is dat. Dan A58, stilstaand verkeer tussen afrit Best en Moergestel 4 kilometer. Tussen knooppunt Bateldorp en Oorschot nog een keer 5 kilometer. En op de A59 staat het stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. Ik kreeg net nog een appje van onze operationeel manager Marcel Germain. Hij wilde dolgraag Diesel horen als hij in de auto zit onderweg van Langstraat Media naar huis. Nou, Marcel, voor jou Diesel, Sausalito Summer Nights.

Dat was de Bossa, Flitschijf. En Lose Myself op Langstraat FM. Het is 5:45. We gaan zometeen luisteren naar het laatste regionale nieuws uit de Langstraat met Erik van Vliet. En tot die tijd hoor je muziek uit 1993. Ja, dus even kijken. Die is of wees.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Rabobank De Langstraat die verhuilt later dit jaar het vertrouwde kantoor aan de Taxandriaweg voor een nieuwe plek. De bank verhuist naar een moderne locatie aan de Cartografenweg nummer 16. Deze plek die sluit beter aan bij de huidige manier van werken. En de werkzaamheden aan de Wolput in Vlijmen, die tot 24 juli zouden duren, zijn een stuk eerder afgerond dan verwacht. Er moesten namelijk herstelwerkzaamheden worden gedaan aan de rijbaan. De weg die nog wel te gebruiken was voor fietsers en voetgangers, zou voor een periode van 6 weken worden afgesloten. Maar dat is dus nu 1,5 week eerder geworden. En een 81-jarige fietser uit Drunen is afgelopen woensdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Havelij in 's-Hertogenbosch. De man werd aangereden door een vrachtauto. De hulpdiensten waren ook uitgerukt, maar het was allemaal tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En de politieke partij Pro 3 die eist actie van de gemeente Loon op Zand over de verkeersonveilige dokter van Kesselstraat. De bewoners voelen zich onveilig in de 30-kilometer-zone door hardrijders en een ontbrekend trottoir, waardoor voetgangers over de weg lopen. Pro 3 hekelt de communicatie ook en eist dat de gemeente meedenkt met de inwoners. De partij pleit voor snelle oplossingen zoals een matrixbord of wegversmallingen. En de burgemeester van Dongen heeft een woning aan de Hoge Ham voor 3 maanden gesloten. In het huis op nummer 168A in Dongen zijn hard- en softdrugs gevonden. En er werd ook prostitutie uitgeoefend zonder vergunning. De illegale prostitutie en de aanwezigheid van de drugs die zorgden dus voor een onveilige situatie in de buurt. En die zijn ook in strijd met de wet. Het pand is per direct gesloten. Dit en met nog veel meer nieuws, kijk op langstraatmedia.nl.
1: Dankjewel Erik van Vliet. Hij was er met de regionale nieuwsupdate. Ik heb het weer voor je. Vanmiddag zijn de verschillen groot in ons land. In de noordelijke helft blijft het grotendeels bewolkt. En vooral het noordoosten valt van tijd tot tijd nog regen. Veel warmer dan 22 graden wordt het net onder de wolking niet meer in het noorden. In het midden wordt het 24 tot 26 graden. En daar komt ook nog wat meer bewolking voor dan voorgaande dagen. Bij ons in de streek schijnt de zon nog geregeld en is van buien totaal geen sprake. Hier wordt het dan ook het warmste met 26 tot lokaal 30 graden. De wind is meest matig van kracht en komt uit het noordoosten. Vanavond begint met veel bewolking in het noorden en de lokale bui in het midden. En bij ons in de Langstraat komen brede opklaringen voor en de bewolking in het noorden trekt in de loop van de avond de Noordzee op. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Bij weinig wind koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend begint meest droog met flink wat zon. Halverwege de ochtend is het al best warm met temperaturen tussen de 1 en 24 graden. Aan het eind van de ochtend kunnen enkele stapelwolken uitgroeien tot een lokale bui. Morgenmiddag is het net iets minder warm dan de voorgaande dagen. Tot 20 graden aan de kust tot 27 graden in de Langstraat. De wind is gedraaid naar het noordwesten en neemt gedurende de dag in kracht toe. Komt een matige tot krachtige noordwestenwind te staan, 4 tot 6 bv. Morgenavond lossen eventuele buien snel op en laat de zon zich nog geregeld zien. Er volgt een rustige zomeravond, al voelt het minder warm aan door een stevige noordwestenwind. Uit de dikke wolking kan eventueel in het noorden nog een spatje regen vallen. Uiteindelijk koelt het morgen nacht af naar 17 of 18 graden.
2: Van A naar Beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

1984. 9 weken tot 40 en ze piekte op nummer 6. Sounds Like a Melody. Dat was Elfenville hier bij Langstraat FM. Hoor eens even. Oh, even wat rust. Mocht je onderweg zijn van werk naar huis. Even een relax momentje. Nieuwe muziek. Gravel and Grace. Met zang van Arthur Hayes. En dat rijmt ook nog. Een beetje gospel rock op de radio. All to Jesus.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
1: Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaan op Langstraat FM.

was a hard afternoon. 1973 alweer. Tijd vliegt als je thuis in hebt. Vijf weken top 40 en het piekte op nummer 16. Pak de tijd op 17:15. Smaak en keten mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM van 6 klaar. Maandag tot en met vrijdag hier op de radio. We gaan een plaat draaien speciaal voor John van den Broek uit Almere. John, voor jou speciaal 1948. Toen was geluk nog heel gewoon. 1972. Dit is Gerard Kool.

Ze maken toch telkens weer lekkere uptempo, vrolijk makende muziek, jongens. The Script and the Man in the Arena. Het is 8 minuten voor de klok van 6 uur. En ik weet, collega Reinier Witbosveugen is een enorm fan van dit nummer. En over Witbosveugen gesproken, hij is weer back on track, terug op het oude nest. Vanaf aanstaande zaterdagmorgen hoor je hem met de Weekend Show van 10 tot 1. En tussen 1 en 2 nog succesnummers met Robert Schiermanni. Dat is de zaterdagochtend en een stukje van de middag op Langstraat FM. Voor Reinier Witbosveugen, Dolce Vita, een van zijn favorieten uit 83. Dit is Ryan Paris.

Ryan Paris en de Dolce Vita is de één na laatste vocale. Ik zei het al, we draaien voor Reinier Witbolsveugen. Je hoort hem aanstaande zaterdagochtend voor de eerste keer weer terug op het oude nest hier bij Langstraat FM. Het is 5 voor 6. We gaan eruit met Bananarama. En it's gonna be a cool summer. En die draaien we voor Robert Schiermanni. Ik zeg een hele fijne donderdagavond en graag tot morgen, 5 uur, Langstraat FM van Sassenklaar. Hoi!

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd met wel de nodige onrust over het vertrek van de populaire defensieminister Fedorov. Wie hem en de nieuwe buitenlandminister opvolgen, maakt president Zelensky later bekend. Volgens NAVO-topman Rutte verandert er waarschijnlijk weinig aan de Oekraïense oorlogsstrategie. Vandaag werd er in Oekraïne vreedzaam geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov, die nog maar een half jaar in functie was. De reden van zijn vertrek is onbekend. Er zit geen schot in de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer. De gesprekken zijn vastgelopen, de vakbonden FNV en CNV zeggen dat ze uitonderhandeld zijn en sluiten stakingen na de zomer niet uit. De CAO geldt voor zo'n 13.000 werknemers, onder meer bij Arriva en Transdev. Volgens de vakbonden blijven er in het voorstel nog belangrijke verslechteringen staan. Maar de werkgevers vinden juist dat er een eerlijk bod op tafel ligt en willen de gesprekken daarover ook voortzetten. En Duitsland en Frankrijk maken plannen om samen te oefenen met Franse kernwapens. Frankrijk is nu de enige kernmacht op het Europese vasteland en wil die nucleaire paraplu meer met de Europese bondgenoten gaan delen. Duitsland heeft zich als eerste aangemeld. Een Frans gevechtsvliegtuig dat met kernwapens kan worden uitgerust gaat op een Duitse luchtmachtbasis samen tanken met een Duitse jager. Nederland heeft ook wel oren naar samenwerking en overlegt of het later zou kunnen aansluiten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokkadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
21: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
22: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
23: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. In Oekraïne is vandaag fel geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. In Kiev en andere steden eisten demonstranten dat hij terugkomt, omdat hij volgens hen het leger heeft gemoderniseerd. Fedorov was maar 6 maanden minister, maar hij werd populair door zijn inzet voor drones en nieuwe technologie waar het leger veel profijt van had en nog heeft. Achter zijn vertrek speelt ook een conflict met de legerleiding. President Zelensky heeft nog geen opvolger benoemd. Het parlement is wel akkoord met de nieuwe regering. Door de aanhoudende droogte breiden de waterschappen in Limburg en Midden-Brabant het verbod uit om water uit sloten en beken te halen. In het hele gebied van waterschap de Dommel geldt nu een onttrekkingsverbod. Waterschap Limburg schaalt op naar code rood vanwege de kritieke situatie voor de natuur. Vanaf morgen mogen ook telers van onder meer lelies, fruit en bomen geen oppervlaktewater meer oppompen. Er blijven wel uitzonderingen voor het koelen van fruit en het blussen van branden. En Oekraïne ontkent dat het de hoofdwerktuigkundige van de kerncentrale in Zaporizhia heeft gedood. Rusland zegt dat de man is omgekomen bij een Oekraïnse droneaanval, maar levert daar vervolgens geen bewijs voor. Volgens Kiev probeert Moskou wereldwijd de angst voor een kernramp aan te wakkeren en Oekraïne daarvan de schuld te geven. De grootste kerncentrale van Europa in Zaporizhia staat op bezet Oekraïns grondgebied en kwam al snel na de Russische inval in handen van Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomst over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. Een 63-jarige man uit Vlissingen heeft van de rechter 4 jaar celstraf gekregen, waarvan een jaar voorwaardelijk vanwege de verkrachting en aanranding van een minderjarig meisje. Het slachtoffer was ruim 35 jaar jonger dan hem en zat in het voetbalteam waar hij leiding aan gaf. De man moet het slachtoffer €20.000 schadevergoeding betalen en kreeg ook een beroepsverbod van 5 jaar. Hij heeft seksueel misbruik altijd ontkend. Maar de man was in 2003 ook al veroordeeld voor ontucht met zijn pleegdochter. De lonen zijn ook in de eerste helft van dit jaar stevig gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN kwamen de lonen in nieuwe cao's gemiddeld 3,2% hoger uit. Dat blijkt uit 246 cao's die zijn afgesloten voor 1,9 miljoen werknemers. De hoge inflatie en de krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vakbonden blijven inzetten op flinke loonsverhogingen. Werkgevers zijn bang dat die hoge looneisen de concurrentiepositie van bedrijven onder druk zetten. Maar de vakbonden houden vast aan een looneis van 6%. En er komt na 4 eeuwen een einde aan het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten. Het Franse parlement heeft namelijk een nieuwe grens op het Caribisch eiland wettelijk vastgelegd. De grens was sinds 1648 nooit officieel bepaald en dat zorgde jarenlang voor geschillen. Nederland moet de overeenkomst nog wel goedkeuren voordat de nieuwe grens ook definitief is. Die grens tussen het Nederlandse Sint Maarten en het Franse Saint-Martin is ongeveer 10 kilometer lang. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. As you were there. Yes.

En ik zeg een hele goede avond. Het is weer even naar achteren. Of even naar negen, je weet het onderhand wel. Hè? Het programma wordt zaterdag herhaald tussen 9 en 11. Maar een verse aflevering is er, zoals nu vandaag, op de donderdagavond. Een nieuwe Dance Factory hier op Langstraat FM. En we begonnen met de Strikers uit 1981. Body music. Veel opgedanst vroeger in de clubs. We maken een sprongetje omhoog naar 1991. Uit de film New Jack City. Dikke film. Echt een dikke film. En dit is I Wanna Sex You Up.

En I Wanna Sex You Up uit de film New Jack City. En dit is een hele mooie cd met allemaal verschillende tracks erop. MC Master Cuts, zo heet het. En van die hele mooie verzamelcd pakken we de Shep Pettibone remix.

0: Ja, ons motto, ken je klassiekers. Nou, dit was er zeker eentje. En ik hoorde net van Daan dat hij onlangs erop trad. Vertel eens even, maat.
1: Ja, hij staat op YouTube, uit het hele bekende YouTube. En ja, daar staat hij op in 2026, 2025. De man is still kicking. Hij is echt te laat en hij doet het nog steeds fantastisch goed.
0: Nou, dat klinkt ons letterlijk en figuurlijk als muziek in de oren.
1: Ja, ik schrok wel een beetje van... Nou, Rodgers, die is natuurlijk fantastisch, maar die riep Sheila. Sheila van de Bee Devotion. Ja. Dat was een hele andere koek.
0: Oud-omaatje?
1: Oeh, nou dat niet eens, maar een oud-omaatje die nog heel erg zich wil laten gelden.
2: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in the place to be.
0: Dieter Indus, you're the one for me. Nou, je hoort het al, hij treedt nog steeds op. En dat doet hij blijkbaar heel erg goed. Ik ga het ook eens even kijken als ik straks weer lekker thuis zit. Steven, een verzoekje. De rap en hip-hop classic voor deze week. Afkomstig van Johan Duivensloot, zoals ze doen gebruikelijk. Full Force en Alice, I Want You Just For Me.

interview. Daarover gesproken. Stuur eens wat in. Langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. We hebben ook nog een appnummer. 06 21 21 32 10. Dat is best wel makkelijk te onthouden, vind ik. 06 21 21 32 10. En dan komt dat bij ons uit en dan wordt het meegenomen hier in een van de programma's.

0: misschien wel een van de mooiste platen als je mij vraagt van Sister Sledge. Met natuurlijk, we hadden het net al over Nile Rodgers. Thinking of You. En die kwam ook af van die hele mooie cd waar ik het al eerder over had in dit programma. MC Master Cuts. Nou, en de echte kenner herkent dit geluidje meteen. Je weet meteen over welke plaat het gaat. We gaan terug naar de 70s, 1977. En toen was die beruchte tent in Den Bosch. Ik heb het over de Galaxy nog niet eens geopend, maar de plaat heet wel zo. En die werd daardoor ook frequent gedraaid in diezelfde discotheek. We hebben het over War van de LP. Ja, de LP Galaxy.
1: Twijfel nee.
0: Maar hij heet toch echt zo, ja. En de titelsong natuurlijk hier vanaf het vinyl. Dion had hem in de kast staan. Ik denk, ja, die gaan we even doen vandaag. Hier op Langstraat FM, Dance Factory met Renéetje van der Meer.

0: aan. Dit stukje, vooral die break in die plaat, wil ik je niet onthouden. War Galaxy. En dat was een beetje psychedelic disco, hè? En laat nou Dion. Hij is al in de studio. Hij was er vroeg bij vandaag. Net een shirt aan hebben waarop staat psychedelic disco. En dan 1972 was het, ja. Ja. Ja, wat een fijne plaat was dit toch.
1: Have no fear, have no fear, have no fear.
0: René, we gaan even door. We blijven lekker hangen in die 70s. Want Galaxy kwam, het album in 77, maar de plaat kwam uit in 78. Als single dan. Als 12 inch ook, uiteraard. En deze, een jaartje terug, 1977. Een van de favorieten ook van Mr. D, dat weet ik. En ook wel een beetje van mij, want ik denk, ja, die moet ik even draaien. Ik hoorde hem afgelopen week bij een concurrerend radiostation. Ik denk, hey, die gaan we even meenemen. Supermax in de lange uitvoering, Love Machine. En ik vind dat ook een beetje een zomersplaatje, want we hebben nog steeds tropische temperaturen, al schijnt het komend weekend. En als je op zaterdag luistert, dan is dat al zover, maar toch aanzienlijk minder te gaan worden. En ik vind het niet zo heel erg, nee. Ik heb het wel een beetje gehad met die 30 plus. En dan heb ik het over temperaturen. Ik ga er even lekker voor zitten voor deze toch wel bijzondere plaat. Zeker in die tijd.

0: wij zijn helemaal in de band van Ahunga. Hier in de studio. Langs de ATFM. Je weet het, hè? 106.8. Ziggo via je tv. Lekker makkelijk. Kanaal 917. En als je KPN hebt, dan luister je via kanaal 1042. En natuurlijk overal te ontvangen buiten die 106.8 in je FM-band. Ook op DAB+. In de hele regio. En ja, we mogen best wel zeggen, ver, ver daarbuiten. Dus heb je DAB, vooral in je auto is dat lekker. Dan moet je dat zeker eventjes gaan beluisteren. Supermax dus, Love Machine.
1: The Disco Factory Dominator.
0: Zo is het.
1: Here's Renee.
0: En het tweede verzoekje van mede muzieksamensteller Johan Duivensloot. Hij leeft voor de muziek. Hij heeft er veel verstand van. En hij kwam met deze suggestie aan van Ren Woods. Everybody get up. Ja, je kunt het al raden. Je kunt het al horen uit welk jaar dit komt, hè. The best year all. 1979.

worden wij blij van. Hier worden we echt heel blij van. Lekkere vrolijke klanken. En dat was het allemaal toen in die tijd. Hè. Het klonk allemaal zo lekker vrolijk. Everybody get up. Plaat uit 79 dus van Ren Wood. Langstraat FM. En daar luister je naar. Dance Factory op de donderdag / zaterdagavond. En dit blijft gewoon fantastisch mooi. The Richie Family and the American Generation.

ik denk, ik laat hem een klein tikkeltje doorlopen, want dit is de LP waar we hem vanaf halen. En ja, deze American Generation loopt dus door in I Feel So Disco Good. Ja, dat geldt ook al een beetje voor de club hier van Dance Factory op Langstraat FM. Wij voelen ons ook Disco Good. Dat doen we iedere donderdagavond tussen 8 en 10. En dat wordt op zaterdagavond herhaald tussen 9 en 11. En daarop volgend And The Beat Goes On door wisselende DJ's. Dat kan Peter Schouten zijn. Dat kan Robbie Koster zijn, a.k.a. Robbie K. Dat is ook al grappig. Of Mr. D zelf, hè? Die mixt er ook behoorlijk op los. Dat is reden genoeg om ook op zaterdag af te stemmen op Langstraat FM. Dat zou je trouwens eigenlijk de hele week gewoon moeten doen. Je denkt, wat lult hij toch lang? Ja, ik moest heel even een minuutje opvullen, want anders komen we niet uit. Want ik ben toe aan de laatste plaat en die werd aangevraagd door Hans Belsma. Hans Belsma woont in Vlijmen, luistert ook altijd naar dit programma, de donderdagavond. En Hans Belsma die wilde een plaat horen van de Chai Lights. En dat gaan we dan ook doen. Changing for you. Van het gelijknamige album wat ik ooit in bezit had. Ik zag net het hoesje even voorbij komen. Ik dacht, potverdorie. Wat jammer toch allemaal. Veel plezier met Dion Vug zometeen tussen 9 en 10. Of tussen 10 en 11, hè, afhankelijk van wanneer je luistert. Ik wens jullie een onwijs gaaf weekend toe. Volgende week zijn we er weer natuurlijk hier op ditzelfde station. Met veel soul, funk, disco en boogieplaatjes. Doe het met liefde en plezier.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. ING moet de Consumentenbond inzage geven in afspraken met Google over klantgegevens. De rechter bepaalde dat de bank de overeenkomsten over betalen via Google Pay moet delen. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de privacy van klanten die met een Android-telefoon betalen, want ING stapte vorig jaar over van de eigen betaalapp naar Google Pay voor contactloos betalen. En dat is onwenselijk volgens de Consumentenbond, omdat er klantgegevens dan terechtkomen bij een techgigant die bekend staat als privacy-schender. En Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein vanaf morgen gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt er extra zoetwater naar West-Nederland, waar het nodig is voor natuur, drinkwater en bedrijven. Door die maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers daarvan hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Iedere dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er door de stuw moet worden doorgelaten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM.

0: Begonnen met de heerlijke Bobby Womack. What a brilliant man that was. Eerste uur was lekker hoor. René van der Meer, ja ja, daar heb je naar geluisterd. En we gaan nog een uurtje Dance Factory maken.
1: Please welcome Mr. D.

He's got another Richard John Smith op jouw radio. En dat is op jouw Langstraatradio. En je luistert naar Dance Factory, dat is helemaal juist. Lekker zeg, die disco-uurtjes op jouw donderdagavond. En misschien wel op zaterdagavond, als je luistert op zaterdag. We hebben weer een lekker uurtje voor de boeg. We gaan luisteren naar Eric G. Hij komt met een leuke suggestie. Een nieuwe producer, DJ of band.

we gaan verder met de Pieter Jacques Band. En hoor maar eens aan. Wat een heerlijke klanken, zeg. Een heerlijke sound. Voor die heerlijke zinderende zomer die we beleven met z'n allen. Want dat mogen we

It feels mighty fine om op de radio te zijn. Wat een flauwe grap, zeg hé. Misschien zit je thuis lekker mee te luisteren. Hè? Op Ziggo kanaal 917. Lekker via de TV.

Ja, en zeg nou zelf, past dit niet gewoon in een rijtje hele grote singer-songwriters uit die soulperiode? Als je hier naar luistert, AI jongens, waar gaat het naartoe? Nou, elke week gewoon een track in dit programma, volledig met AI gemaakt. Het hoort er een beetje bij, denk ik. Je moet tegenwoordig op YouTube goed zoeken, wil je geen AI tegenkomen? Nou, ja, wat het ons gaat brengen in de toekomst, dat is allemaal nog maar een beetje de vraag. Het brengt ons heerlijke muziek. Dit zijn de Jones Girls en Night Over Egypt.

heerlijke, zwoele klanken van de Jones Girls. Nights over Egypt. Het zijn tegenwoordig ook een beetje Nights over Holland, want we leven zelf in die, wat zal ik zeggen, hele, hele hete zomer. Met die nachten die dan in augustus, een beetje juli, augustus, lekker afkoelen. Zodat je nog lekker buiten kan zitten. En dat is denk ik wat de Jones Girls ook bedoelden met The Nights Over Egypt. En dat brengt mij op Rodney Franklin. Hij is helaas afgelopen week overleden. En de Soulful French Touch jongens, die hebben daar een heerlijke remix gemaakt van zijn allergrootste, denk ik wel, The Groove, instrumentaal. Werd veel gebruikt als intro, filler, zoals dat dan heet. En daar gaan we even lekker naar luisteren. Rodney Franklin dus. Soulful French Touch Music.

het is altijd lekker als je mede-DJ nog even lekker zit te boeren in de studio. Met de microfoon aan. Ja, dacht u, wat hoor ik daar nu? Nou, dat was René van der Meer. Oh, sorry, zegt hij. Ja. Het is wel een hard en zwaar weekend achter de rug. Ik kan je nagaan, het is al donderdag. Ja, je hebt tegenwoordig gewoon 4 dagen nodig om bij te komen. Lekker om te horen hoor, deze remix trouwens van onze grote vriend. Rodney Franklin werkte ook samen met Marlene Shaw. Heel leuk om dat even te vermelden. En hij werd beïnvloed door Van McCoy, George Duke en Lonnie Smith Liston Taylor. Kan ook anders zijn, maar... Het werd ook heel vaak gebruikt als filler, dus je kunt er gewoon een uurtje heerlijk op door praten, zou ik maar zeggen, ja. Maar dat doen we niet. We gaan weer terug naar Frankrijk. Daar waar wij funk horen en heel vaak belanden. Dat. Ja, jongens. Executive funk. Veel mooier op jouw radio wordt het gewoon niet. Hoor eens even aan. Je waant je gewoon lekker in de jaren 70. Dat weet ik zeker. Je kijkt voor je uit over die mooie zee. En je luistert naar Langstraat FM.

Tanku Lacour. Hoe mooi is dat op je radio? Heb je een verzoekje? Je weet het, hè? Hou je vooral niet in. 0621213210 voor al jouw favoriete disco-plaatjes. Blijf lekker hangen, want we hebben nog veel goede muziek. Straks naar de klok van 10 uur of 11 uur, wanneer je luistert op donderdag of zaterdag. And the beat goes on. Maar voorlopig dus nog even heerlijke disco-tunes.

Free, Jackie Graham. We draaien niet zo vaak in de show. Maar het grootste is natuurlijk Made It. Ja, ik moest het even vragen aan René, maar dat was zo, ja. En zoals René dan altijd zegt, dat is correct en tevens juist. Ja. Ladies and gentlemen. This is a Jazzy Fizzle production. Angie Stone. Ja, je hoort het al. Angie Stone.

Ja, dat kennen we natuurlijk ook, hè, van Joy Sims. Come into my life, hoorde je een klein beetje erdoorheen. Een tragische wijze ons ontvallen. Deze Angie Stone. Zij maakte ooit de allergrootste dikke vette plaat, vind ik zelf. En Wish I... Ja, die. Je kent hem wel. Helaas ontvallen dus Snoop Dogg, Angie Stone. Wat een heerlijke plaat. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul Funk Disco. Ja, dat brengt ons natuurlijk weer op Eric G. Zijn choice voor deze week is Kilam en TB Funk.

Ja, om eerlijk te zijn, Erik, dit zijn de plaatjes waar wij op zitten te wachten, hoor. Ja, klinkt een beetje raar, maar dit is Feel Good. Dit is disco en dit was een heerlijke Eric G's, Jones. En je weet het, elke week komt er ook zo'n heerlijke glijer voorbij. Zo'n lekkere soul ballad. We hadden al bijvoorbeeld Alexander O'Neill. Maar we pakken deze keer gewoon even. Ja, ja, October London.

en dit leerden we ook kennen via Eric G. The Rebirth of Marvin. Wat een fantastisch album. En wij hebben het plezier gehad om hem live te mogen aanschouwen in Tilburg. Lekker. Dat was heel fijn. Dat was een mooi intiem concertje van een uur of een uurtje, denk ik. Maar meer dan de moeite waard. Dus ook via Eric G eigenlijk in dit programma gekomen. We gaan even terug naar 1977, dames en heren. Terug naar Carol Williams. Hoor die strijkers, hoor die blazers, zou René zeggen. Carol Williams, Love Is You. En hoor die fijne klankjes. Naadloos in het programma van René van der Meer. Wat hetzelfde programma is natuurlijk, ja, Dance Factory. Beetje rariteitenkabinet af en toe van heerlijke platen, maar daarom o zo leuk.

Disco Extravaganza. Ja, ik moest even haasten. Hij was in één keer zo snel afgelopen. Disco Extravaganza uit 1977. En de jaartallen volgen zich heerlijk op in dit programma. Want we gaan door naar 1978 maar liefst. En een hele andere sound kan ik je dan weer vertellen. Geen Disco Extravaganza, maar gewoon heerlijke funk op jouw radio. Blijf lekker hangen dadelijk, hè, naar 10 uur of 11 uur. En de beat goes on. Ik weet niet wie er dit keer voorbij komen. Waarschijnlijk ikzelf en Peter Schouten. We moeten even kijken. We moeten het programma nog samenstellen. Maar en de beat goes on. Wij zeggen tot volgende week. We hebben weer graag een heel fijn programma voor jullie gemaakt. Breakwater met No Limit. Tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Vakbonden FNV en CNV eisen dat Schiphol snel meer beveiligers inzet. Ze hebben de luchthaven een ultimatum gegeven vanwege personeelstekorten, hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden. De bonden willen binnen een week afspraken maken over onder meer extra bezetting, pauzes en een hitteprotocol. Door het hoge ziekteverzuim zijn er inmiddels lange rijen ontstaan bij de beveiliging. Schiphol heeft nog niet gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerrison stappen na zijn dood door een politiekogel alsnog naar het gerechtshof. Ze willen dat het besluit van het Openbaar Ministerie om de agent niet te vervolgen opnieuw wordt beoordeeld. Volgens hun advocaat roept het onderzoek naar het schietincident in Capelle aan de IJssel nog vragen op. De jongen werd vorig jaar september neergeschoten nadat hij was gevlucht met een omgebouwd gaspistool. Het OM stelde eerder dat de agent correct heeft gehandeld. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. In het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een nucleair ruimtewapen dat duizenden satellieten tegelijk kan uitschakelen. Moskou ontkent die beschuldiging, terwijl Washington zegt dat de waarschuwing is gebaseerd op geheime inlichtingen. Zo'n explosie zou grote gevolgen kunnen hebben voor onder meer GPS, internet, communicatie en weersatellieten. Onderzoekers zijn bezig met een techniek om satellieten met verborgen kernwapens op te sporen om te controleren of landen zich aan het ruimteverdrag houden. Een 15-jarige Franse jongen is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente. De rechtbank zegt dat de jongen geen enkele spijt of medeleven heeft getoond. Het slachtoffer werd gedood tijdens een tassencontrole om steekwapens op te sporen op een school in het Noordoost-Franse Nogent. Na de steekpartij werden de wapenregels voor minderjarigen aangescherpt. President Macron pleitte daarna ook voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En een medewerker van het Witte Huis in Washington wordt onderzocht omdat hij mogelijk met voorkennis heeft gegokt op toespraken van president Trump. Volgens Amerikaanse media verdiende hij daarmee ruim $100.000. De medewerker bediende de teleprompter met de teksten en had daardoor toegang tot de laatste versies van Trump's speeches. Het gokplatform Kalshi meldde de zaak bij de toezichthouder en bevroor het geld. Een strafzaak komt er vooralsnog niet, maar de zaak wordt wel nog grondig onderzocht. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, in het noordoosten kans op regen of onweer. In de nacht wordt het 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Morgen is er weinig zon met mogelijk ook een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.